je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Zandvoort.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar.

0: Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80 van bijna 250 andere mensen.

0: mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie.

0: operatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu.

0: Zandvoort uit Zandvoort.
1: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

CFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Er komen nu natuurlijk weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg Henk Elsink met Ben geboren in april. Ook Don Mercedes komt eraan met die gezellige plaat Rocky. Maar eerst een dame die bij het Fenomenaal Radioorkest speelde. Opgetreden heeft, mee samen heeft opgetreden moet ik zeggen. En in 1942 trad ze op in het Concertgebouw en heeft ze ook opgetreden in Carré, in Amsterdam natuurlijk. Ze nam vooral het Zuid-Amerikaanse en Spaanse, maar ook soms ook Nederlands repertoire voor haar rekening. Haar naam paste ze toen aan naar een keeper van het Spaanse nationaal voetbalelftal uit die tijd. En we hebben het over Maria Zamora, Nederlandse zangeres. Dat is haar artiestennaam en ze is geboren als Marietje Jansen. Geboren op 8 mei 1923 en overleden in Purmerend op 9 november 1996. Ze komt uit de Amsterdamse Jordaan, of daar kwam ze vandaan. En ze was vooral succesvol in de jaren 50 met haar Zuid-Amerikaanse repertoire. En u hoort er nu met die vrolijke plaat Pepita de Mallorca. Luistert u maar.

armen in een film. Ik hoor mezelf al zeggen, hier is Parel Willem. En ik voel me steeds beroemd, maar je sjoegen dat is lauw. En dat alles doe ik voor jou. Waarom zeg je nu niets? Ik heb toch dromen bij de vleet? Of moet je juist een Rolls Royce? Of weet ik hoe dat heet? Oh, had ik

Voetbalplaats Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Want zonder hem hebben we niet allemaal van deze mooie muziek. Ik heb genoeg thuis liggen, maar zoveel als Cor Draaier heeft, dat is gewoon ongelooflijk. Die heeft echt, nou noem het jaartal op, en hij heeft muziek, of het nou Engels is of Nederlands, hij heeft het allemaal. De volgende artiest is Wim Sonneveld, kent u allemaal. Veel gedraaide platen in dit programma. En dat doet hij samen met een andere artiest die heel vaak op dit, in dit programma voorbij komt. Leen Jongewaard. En samen zingen ze In een rijtuigje. Luistert u maar.

0: geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.

0: Wedding tijd, oh, wedding tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, yeah. Iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want de

En dat was de zangeres zonder naam, met Jaloezie. En daarvoor Nico Haak met Foxy Foxtrot, met je elastieke benen. Nou, waarschijnlijk heeft u die niet meer. Alhoewel, sommige mensen die ik wel zie in het verpleeghuis, die zijn best wel heel erg bewegelijk. Dus misschien u ook wel. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats van Zandvoort. De volgende artiest is geboren als Ronald Edwin Tober. Geboren in Bussum op 21 april 1945, is een Nederlandse zanger. En toen hij 3 jaar oud was, emigreerde hij met zijn ouders naar de VS en vestigde zich in Albany. Albany, moet ik zeggen, zoals het zo mooi heet. En dat is de hoofdstad van de staat New York. En hij ging naar school, naar onder andere de West Alabama School en de Colony Central High School. Zo moeilijke woorden. En hij bleek ook over zangtalent te beschikken. En hij trad op in 2 musicals. In de rol van Tony in de musical The Boyfriend en als Billy Jester in The Little Mary Sunshine. En op 29 september 1960, tijdens een campagne van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van Kennedy versus Nixon, werd hij door senator Hamilton Stralton van de staat New York gevraagd om voor de senator John F. Kennedy te zingen. En tevens vroeg congreslid Dean Parker Taylor aan Tober of hij voor Nixon wilde zingen op 30 september 1960. En dus zong die voor beide. U hoort hem.

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Piet, Adelle en Leen hoorde u met het Zal je kind maar wezen. En daarvoor hoorde u Gert Timmerman met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. En we gaan door met de formatie die heel veel liedjes hebben gemaakt. Het is een radioorkest. En onder andere in 1950 hadden ze het Ding. Was de Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing van Charles Green. En naar de speeltuin hebben ze ook aan meegewerkt in 1951. Dat werd toen gezongen door de 7-jarige Heleentje van Capelle. En natuurlijk het kinderkoren Karkieten. En High Noon, Do Not Forsake Me, Oh My Darling, 1952. Nederlands, maar Engelstalige versie gezongen door Joop de Knecht. En u hoort ze nu, ik heb het over de orkest zonder naam met de zuiderwind waait.

ene vrije avond in de week willen we houden. Dat is toch het goed recht, zo zeggen wij van iedere man. Maar schoonmama beweert, wij horen s'avonds bij de vrouwen. Als mannen samen op

0: Zo tegen middernacht wordt onze stemming minder vrolijk. We zingen dan met droef gelaten. We gaan nog niet naar huis op onze weg.
1: En dat waren de Ramblers met Mijn Schoonpapa. En daarvoor Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit badplaats Zandvoort. Een dame die hier in Zandvoort in de Watertoren, toen we daar nog lang geleden zaten, een programma presenteerde. En wat ik bij de techniek deed, toen was ik nog echt een heel jong snotneusje. Nou ja, jong, vergeleken met nu wel. We hebben het over Ria Valk, geboren in Eindhoven op 11 februari 1941... Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijver en schilderes. En ze geniet haar grootste bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. En ze was natuurlijk bekend van Zeg Eens A. En ze schildert figuratieve kunst. En u hoort er nu Ria Valk met Hou Je Echt Nog Van Mij, Rocking Billy.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik wens u zo meteen heel veel plezier met ZFM Jazz. Nog een hele fijne zondag en zaterdag. Volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En wij zijn er uiteraard volgende week zondag weer. Tussen 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter met Boudewijn de Groot met het Land van Maarten.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.
4: Good morning, good morning. We've danced the whole night through. Good morning to

0: stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
1: Good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning.
0: Sell it, Ma, sell it.
1: Good morning, my darling, too.
2: Een heel goedemorgen. Welkom bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het. En wat hebben we vandaag? We staan stil bij Miles Davis. 26 mei aanstaande is Miles Davis 100 jaar geleden geboren. Genoeg reden om even daarbij stil te staan. Verder, Ruth Brown moet ik zeggen. En nog vele andere heerlijke muzikanten met mooie nummers. Maar goed, we gaan beginnen met Miles Davis. En ik ga eigenlijk meteen beginnen met, wat mij betreft, een van zijn beste albums, Kind of Blue. En daarvan ga ik het nummer draaien, Blue in Green.

Ja, we staan even genieten om mee te beginnen. Miles Davis met Blue in Green. En natuurlijk komt Miles nog een keer terug. Ik zei ook, Root Brown staat vandaag op de lijst. Het is was een R&B-zangeres. En ik kwam een nummer van haar tegen. Bewitched, Bothered and Bewildered. Het is een klassieker. Hij komt uit het Great American Songbook. Eigenlijk de eerste keer dat hij opgevoerd is in de musical Bell Joey, 1940 op Broadway. En het liedje gaat over een persoon die overweldigd, vermoeid en verward wordt door intense gevoelens voor een nieuwe partner. En dat was eigenlijk wel een mooi thema en ik vind het ook een hele mooie titel voor een vierluik. Dus ik heb uitgekozen het nummer van Ella Fitzgerald, daarna Nancy Wilson, dan Art Pepper, een instrumentale versie van dit nummer. En dan tenslotte Root Brown met Bewitched, Bothered and Bewildered.

Een vierluik van Bewitched, Bothered and Bewildered. Allereerst Ella Fitzgerald van het album At the Opera House. Daarna Nancy Wilson van het album Yesterday's Love Songs and Today's Blues. Vervolgens Art Pepper van de Complete Art Pepper Editing Recordings. En tot slot Ruth Brown met Late Date with Ruth Brown. Ja, Ruth Brown, ze was een R&B-zangeres. Ze speelde in begin jaren 50 werd ze populair. Ze had maar liefst 5 nummer 1 hits. Ze speelde veel in het zuiden van Amerika. In die tijd natuurlijk nog enorm veel racisme. En daar had ze natuurlijk mee te maken. Ze was ontzettend populair. En ze zei dat een schrijver ooit had gezegd... zij is zo populair, die Ruth Brown... dat ze in het zuiden eigenlijk beter bekend is dan Coca-Cola. Het heeft er wel tot een hele grote strijd geleid met haar platenmaatschappij. Want ze kreeg haar deel van de royalties niet. Ze is ruim 9 jaar bezig geweest om haar deel te verkrijgen. En heeft de stichting opgericht, de non-profit stichting Rhythm and Blues Foundation. Een organisatie die artiesten helpt om in dergelijke situaties hun deel van de opbrengsten te krijgen. Goed, Ruth Brown. We gaan verder met een nummer van haar album Gospel Time. En het nummer heet Will the Circle Be Unbroken?

Ja, Ruth Brown met Gospel Time, het album. En we gaan verder met iets heel anders. We gaan terug naar instrumentale muziek. En terwijl Charlie Bird, de gitarist. Ik heb onlangs een uitzending gemaakt met alleen maar jazzgitaristen. En dit was een album wat nog eens blijven liggen uit die uitzending. Want als ik zo'n uitzending maak, dan zoek ik veel materiaal op. En dan blijft er soms wel eens wat te veel materiaal te zijn. En dan waar ik dat gewoon. Het album heet The Jazz Recital. En het nummer wat ik ga draaien heet de Spanish Guitar Blues. Charlie Bird.

Charlie Bird met Spanish Guitar Blues. Vandaag heb ik ook een aantal bijzondere Nederlandse bands, artiesten meegenomen. En een daarvan is het Low Motion Trio. Ze werden geleid door Wiro Majeu. En hij is een bassist en hij overleed in januari van dit jaar. En het is een band die sinds 1997 is opgericht en heeft opgetreden in Nederland, maar ook in het buitenland en bijvoorbeeld ook op het North Sea Jazz Festival in 1999. In 2000 maakten ze een tour met Charlie Mariano. En ik heb een nummer uitgekozen van een album dat heet Song. Daarop speelt Wiro Majeu samen met Jeroen van Vliet en Pieter Bast. Het Low Motion Trio met CD.

Wiro Majeus Low Motion Trio met Sidi. Ik ga verder met opnieuw een Nederlandse band. Ik ga verder met Jeroen Manders Quintet. In 2013 maakte Jeroen Manders zijn debuut als bandleider. En deze saxofonist en composer in het Engels uit Den Haag heeft een geweldige line-up voor zijn band gemaakt. Hij heeft Ak van Rooij op trompet, zijn voormalige docent en zijn rolmodel. Maar ook twee vrienden van het Haagse Conservatorium. Mark van Roon op piano, Fender Rhodes, Erik Robaert op bas en Wim Kegel op drums. Het album heet To the Ends of the Earth en het is een album waar Jeroen Manders zelf over zegt: ik wilde een album maken over muziek, alleen maar muziek, zonder extra's en kunstmatig of buitengewone concepten. Puur muziek. En het is een geweldig album geworden. Het album heet To the Ends of the Earth en het nummer wat ik ga draaien heet Ok, Ce Sable de Cor. Jeroen Manders Quintet.

Jeroen Manders Quintet met OK, ze samen de koor. Ik ga verder met Miles Davis. Ik had al gezegd, vandaag wat meer aandacht voor Miles Davis, omdat zijn 100-jarige geboorte eraan komt. En ik heb uitgekozen van de Complete 1960 Amsterdam Concerts, Whisper Not. Miles Davis.

Miles Davis met het album So What, opgenomen live in Amsterdam in 1960. En de titel van het nummer was Whisper Not. Ik ga verder met de Italiaanse pianist Enrico Pierannunzi. Samen met Hein van der Gijn op bas en Hans van Oosterhout op drums maakte hij het album in.

0: hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Welkom terug bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik ben verder gegaan waar het vorige uur stopte met Enrico Pierannunzi. Het album Infant Eyes uit 2000, het nummer Vol. Ik ga verder met opnieuw een pianist, de van Jamaica afkomstige Monty Alexander. Hij speelt piano als Oscar Peterson en hij heeft een bijzonder album gemaakt in 1996. Dat heet Yard Movement. En daar speelt hij op samen met gitarist Ernest Ranklin. En het is eigenlijk een album wat een grote rol heeft gespeeld in het definiëren wat is jazz reggae. Reggae komt natuurlijk van Jamaica en beide artiesten komen van Jamaica. En zij hebben smooth bop gecombineerd met reggae baslijnen en dat heeft geresulteerd in een bijzonder album. Dat heet Yard Movement. En het is live opgenomen op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland in 1995. Het nummer Sneaky Steppers, Monty Alexander.

Monty Alexander van het album The Yard Movement, Sneaky Steppers. Ik ga verder met Vince Guaraldi en Bola Sete. Opnieuw een live album opgenomen in El Matador in 1966. Het nummer heet People.

Vince Guaraldi met Bola Sete, het nummer People. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van een zangeres, Millie Scott. Ze is in Den Helder geboren, ze heeft Surinaamse roet en ze zong in de jaren 60 met alle Nederlandse jazzcombo's en orkesten. De Diamond Five, de Metropool Orkest, de Big Band van Boy Edgar, het orkest van Ruud Bos en de Dutch Swing College Band. En in 1966 nam ze als eerste zwarte artiest vanuit Nederland deel aan het Eurosong Festival met Fernando en Filippo. Ze werd eigenlijk veel bekender als zangeres van Nederlandstalige liedjes. Maar het gek is dat in de jaren 60 geen enkele producer bedacht om eens een jazzalbum met haar op te nemen. Het Nederlands Jazzarchief heeft daar verandering in gebracht. Ze hebben een verzamelalbum uitgebracht. Het heet Trouble in Mind. En daarin staan prachtige nummers. En daarin laat Millie Scott horen dat ze tot de top van de Nederlandse jazzvocalisten behoorde. Ik ga een Nederlandstalig nummer daarvan draaien. Dat is natuurlijk wel bijzonder van deze uitzending. Want dat gebeurt zelden dat ik een Nederlandstalig jazznummer vind. En het nummer heet Deep in My Heart. Millie Scott.

Millie Scott met Diep in Mijn Hart. Ik vergeet eigenlijk helemaal te vertellen dat ze natuurlijk in Zandvoort een bekende artieste was. Want ze trad in de jaren 80 een aantal malen op het Gasthuisplein met een openluchtoptreden op zondag. Ze leidde daar de kerkdienst. Ze werd namelijk later in haar leven actief als voorganger en pastoor. En dat leidde tot geweldige sessies op zondagochtend in Zandvoort. Ik denk dat nog veel mensen zich dat kunnen herinneren. Goed, dat was eenmaal. We gaan verder met opnieuw Miles Davis. Zoals ik al zei, 26 mei is zijn 100-jarige geboortedag. En daar gaan we hier vandaag natuurlijk een klein beetje aandacht aan besteden met een aantal nummers van hem. En het volgende nummer wat klaar staat, dat heet Arrigan. Het komt van het album Walking and Bags and Groove. Miles Davis.

Ja, Miles Davis met Arrigan. Ik ga verder met The Leaders. The Leaders is een speciaal opgerichte groep voor een aantal grote namen. Begin jaren 80 zijn ze opgericht en Chico Freeman is de aanstichter van deze. Hij speelt natuurlijk tenor sax, maar samen met op trompet Lester Bowie, op alt sax Arthur Blight en op piano Kirk Lightsey en op bas Cecil McBee en uiteindelijk drums Don Moy hebben ze een debuutalbum uitgebracht in 1986. Dat heet Mudfoot. En daarvan ga ik een nummer draaien. Dat heet Freedom Swing Song.

The Leaders met de Freedom Swing Song van het album Mud Food uit 1986. We gaan een stukje terug in de tijd. We gaan naar Dorothy Donegan, een vrouwelijke pianiste met het nummer I Just Want to Sing. Het komt van het album af Explosive. Dorothy Donegan.

Dorothy Doneken met I Just Want to Sing. Ik ga verder met Lenny Niehaus van het album The Quintet, I'll Take Romance.

Lenny Niehaus met I'll Take Romance. Het volgende nummer wat klaar staat is van Billy en samen met haar man Didi Pierce. Het nummer heet Sun.

Ja, Billy en Didi Pierce met het nummer Sun. Bij dit geweldige tempo past natuurlijk ook een nummer van Louis Jordan. Die is al een tijd niet voorbij gekomen. Jiving with Jordan. Het album heet Five Guys Named Mo. Ook een bekend nummer van hem, maar ik ga draaien de Swing Cuts Ball. Louis Jordan.

Louis Jordan met At the Swing Cats Ball. Het volgende nummer wat klaarstaat is van Ruth Brown. Ze is al een paar keer voorbij gekomen vandaag. Het nummer heet Mama, He Treats Your Daughter Mean. Het komt van het album Along Comes Ruth. Als u onze Facebookpagina van ZFM Jazz volgt, dan kunt u daarvoor de uitzending van vandaag een YouTube-video vinden waarin zij live dit nummer vertolkt. Ook kunt u daar een berichtje achterlaten. Mocht u een keer willen reageren op een uitzending, kan altijd. Vinden we altijd leuk. Mama, He Treats Your Daughter Mean, Ruth Brown.

Ja, dat was Etta James met Tough Mary van het album At Last. En bij dit geweld hoort natuurlijk ook Earl Bostic. Die is al een tijd niet voorbij gekomen. Een saxofonist die ja, een heel groot voorbeeld is voor vele anderen. Be My Love, Earl Bostic.

Earl Bostic met Be My Love. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En het laatste nummer is van de North Sea Big Band and Friends. Een album uit 1994. En die Friends zijn in dit geval Conte en Pete Kennelly. Het nummer heet Softly As In A Morning Sunrise. De North Sea Big Band.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparatie.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: tennis in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+. Kanaal 9A in Zuid-Kennemerland. En dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: Welkom bij In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. In deze uitzending praat ik met Fred van den Broek. Hij is een veelzijdig man op het gebied van veiligheid, coaching en vechtsporten. Dat laatste gaan we dit programma over hebben, want ZFM Zandvoort kreeg in februari 26 een persbericht van Madame Tussauds uit Amsterdam. Waarin zij schreven dat zij een nieuw wassenbeeld van Bruce Lee hadden gemaakt. En men schrijft erover: met dit beeld eert de attractie een wereldwijd icoon die generaties heeft geïnspireerd met zijn films, filosofie en vechtkunst. Van Fred zullen we straks horen dat dit op de dag van vandaag nog steeds zo is. Terwijl hij al in 1973 is overleden. Laten we beginnen bij het begin en aan Fred vragen: wie was Bruce Lee?
1: Eigenlijk een voorbeeld voor heel veel mensen. En dat heeft niet altijd te maken met de vechtsport. Wat eigenlijk op de voorgrond staat als we uitspreken Bruce Lee.
0: Ja.
1: Want dan hebben we het over martial arts. Maar er zijn zoveel andere mensen die kennis en kunde hebben uitgeput van Bruce Lee. Om eigenlijk hun levensbestaan invulling te geven.
0: Ja. En als we even teruggaan in de geschiedenis. Weet jij toevallig waar hij geboren is?
1: Hongkong.
0: Hongkong, oké. Okay. En wanneer?
1: Nou, dat is wel een hele tijd geleden. Dat is in 1940 zo'n beetje geweest.
0: Ja.
1: Veel martial arts mensen die kennen exacte datums in de tijdstippen.
0: Tijdstippen zo?
1: Ja, ja, ja. Dus, en ik ben daar niet zo heel kundig in.
0: Nee, nee.
1: Dus ik weet in ieder geval dat het Hongkong is in 1940.
0: Ja.
1: En hij heeft natuurlijk daarna allerlei stappen weer naar de andere kant van het water gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Ja, want ik begreep, zijn vader zat geloof ik in de filmindustrie, waardoor hij ook die filmindustrie inrolde als het ware.
1: Ja, dat was dus eigenlijk al als een jonge jongen van zo'n 6, 7, 8 jaar. Dat hij dus eigenlijk als een soort figurant werd gebruikt in die films. En toen kreeg hij eigenlijk al mee: hoe moet je het toneel bespelen? Hoe moet je bewegen? Hoe moet je kijken? En ja, in de typische Chinese films hebben ze bepaalde uitdrukkingen. En dat was bij Bruce Lee al heel duidelijk te zien. Dat hij wat ouder werd en nog steeds in die filmindustrie zat met zijn ouders.

0: meedoen. Niet iedere martial art artiest of beoefenaar is in de film gegaan. Hmm. Bruce Lee die was natuurlijk al een beetje daarmee bekend geraakt en gevoed. En die vond het ook heel fijn om in de spotlights te staan.
1: Hmm. Oké, dus het was wel een mannetje.
0: Ja, hij had eigenlijk al dat hij bewust werd van zijn film en zeg maar zijn acteerkunsten. Dat hij het publiek heel mooi kon bespelen en dat hij daar heel veel voor terugkreeg.
1: Ja. Dus het is eigenlijk. Maar goed, als je. Hoeveel, ja, ik zat even na te denken over hoeveel films zou hij eigenlijk gemaakt hebben. Heb je enig idee?
0: Nou, als we gaan kijken naar de tijdlijn van de films, wat hij heeft gemaakt, heeft hij eigenlijk als kind in heel veel kinderseries, in films voor volwassenen, maar als kind acteur, speler heeft hij gespeeld. Dus hoeveel films daarvan bekend zijn, ik zou het niet weten. Ik heb er zeker een stuk of 7, 8, 9 minimaal voorbij zien komen.
1: Maar wat speelde die dan in die films?
0: Daar was hij een klein jongetje.
1: Okay.
0: En die steeds ook weer opgroeide. Hè? Dus eigenlijk werd hij later een tiener. En toen begon hij een beetje meer, ook op het doek, de bekende mimiek te laten zien wat we eigenlijk herkennen als Bruce Lee.
1: Ja. Dat maar het waren bijrollen, denk ik.
0: Het waren eerst bijrollen, omdat het hij was te jong. Hmm. Hè? Dus dan ben je een klein kind en je bent een figurant in de film.
1: Ja.
0: En ineens kreeg hij iets meer speeltijd om ook zichzelf te laten zien als een jonge tiener.
1: Ja. Ben je zelf al als figurant geweest?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Leuk is dat. Is het, tenminste, het lijkt mij heel leuk.
0: Ik vind, dat is dus eigenlijk ook weer wat je een beetje meekrijgt als je in de martial arts zit. Je bent beeldend ook aan het uiten. En ja, in sommige gevallen is dat heel handig.
1: Hmm. Oké. Ja, leg eens uit, ik snap het niet.
0: Nou, net zoals Bruce Lee. Als je hem ziet bewegen in een film,
1: ja,
0: dan word je al meegenomen door zijn verhaallijn, door zijn bewegingen, dat je weet van, er gaat nu wat gebeuren.
1: Hmm.
0: Of er gaat nu iets voorkomen worden.
1: Ja.
0: Nou, en dat is dus eigenlijk dat, net als een foto, hè, dat zegt meer dan 1000 woorden, hè, de uitspraak. Dat heb je dus ook in de filmindustrie.
1: Hmm, okay.
0: Dus ik heb zelf ook, als ik een instructiefilm maak, dan moet ik duidelijk laten zien dat er een kennis op te doen is, die je zelf kan nadoen. En daarbij ben je natuurlijk niet alleen maar met woorden bezig.
1: Nee.
0: Zou het spreekwoordelijk uitleggen? Ja, dan moet je zelf gaan vertalen. Maar het lichaam en de mimiek en hoe dat dan werkt samen, ja, dat is ideaal.
1: Ja. Was hij voor jou eigenlijk ook een voorbeeld?
0: Ik ben schuldig dat ik net als heel veel andere mensen op deze aardbol, en dan heb ik het niet alleen over de martial art beoefenaars of liefhebbers, maar ook acteurs die door Bruce Lee eigenlijk hun carrière hebben te danken. Door al die filosofie en daarbij de bewegingsleer en de mimiek om het ook weer te vertalen op film.
1: Hmm.
0: Ja, daar was ik natuurlijk ook voorstander van. Als jongen gingen wij met z'n allen naar de bioscoop. En binnen 2 uur dachten wij dat wij Bruce Lee waren. Ja. En dan ga je naar buiten en dan ga je dat doen.
1: Ja. De eerste, de beste oude man, die weten we te vinden.
0: Nou, het was meer met elkaar op elkaar.
1: Oh, op
0: want
1: elkaar.
0: We waren allemaal in één in Bruce Lee. Maar ik was beter of mijn maat was beter. En dan gingen we dat wel weer nadoen. Hè?
1: Ja.
0: Dus je was geïnspireerd.
1: Oké.
0: Okay. Maar dan is het wel weer heel duidelijk. Ik ben in één naar de martial art kant echt gegaan. Terwijl ik het al deed, en dat was Pinchak Shilat, voordat ik naar Kung Fu ging. Mijn vriendjes, ja, die hielden van voetballen, een beetje tennissen en niks.
1: Ja.
0: Ja, dus. Maar we waren wel met z'n allen Bruce Lee.
1: Ja, tuurlijk. En die Bruce Lee films, ja, die echte speelfilms, hij heeft er, ik las ergens, maar 4,5 gemaakt.
0: Ja.
1: Met name die half vond ik wel heel grappig, maar waarschijnlijk kwam dat door zijn plotseling overlijden.
0: Dat is ook correct. Hij heeft hem niet af kunnen maken.
1: Ja.
0: Net zoals zijn zoon. Maar dat is dus dat de Chinese filmindustrie, die heeft hem eigenlijk eerder erkend als acteur en ster. Hè, met alles wat hij heeft gedaan in de martial art. Die kwamen eigenlijk wat later op de lijn om ook het graantje mee te pikken van de bekendheid en de mogelijkheden van martial art van Bruce Lee en via Bruce Lee.
1: Ja.
0: Hè, dus hij heeft wat meer Chinese films gemaakt. Ook waardoor ze hem hebben gezien als een echte man. Met martial art kennis en de filosofie erachter. Later is hij dus

0: eigenlijk net begin jaren 70 en opgepikt in Amerika.
1: Ja, he, de Hollywood.
0: Ja, in de jaren 50 was het meer die Chinese films. En dan in ene de martial art films. He, net zoals Enter the Dragon en al dat soort zaken.
1: Ja,
0: ja dat was eigenlijk in ene en al een stukje cultfilm. Mm. Maar alles was natuurlijk Chinees gesproken. Dat begrepen wij hier niet.
1: Oh ja.
0: En toen kwam Hollywood, omdat hij ging al naar Hollywood om te laten zien, jongens, ik heb dit. Ik wil dit gaan uitrollen.
1: Ja.
0: Die hebben hem niet serieus genomen. Want hij was natuurlijk niet een blanke man.
1: Nee.
0: Hij mocht bijrolletjes spelen in de Amerikaanse series.
1: Ja.
0: Ja, en daar was hij eigenlijk een beetje. Hij is ook heel boos geworden dat hij eigenlijk een keer moest verliezen.
1: Oh.
0: In een serie.
1: Ja, dat.
0: Dat is niet voor hem weggelegd.
1: Nee.
0: Dus toen was het van, nou luister, dat ga ik niet aan meewerken. Of het wordt een draw. Hè? Dus ieder heeft gewonnen. Of een padstelling. Niemand gaat door. Er zijn geen winnaars. En anders ga ik die hele scène niet eens doen.
1: Oké.
0: Want het tast zijn eer aan.

0: In dit uur hebben we natuurlijk ook een beetje muziek. Het is een groot interview, dus weinig muziek, maar goed. Van het Heemsteedse Haarlemse label Oriade Music. Ik weet niet eens meer of het bestaat. Tai Chi Natural Harmony van Capitanata. Viel onder de serie Body and Mind Muziek. En Tai Chi, ja, dat is natuurlijk zeg maar kung fu in slow motion. Met Fred van den Broek praat ik verder over Bruce Lee. Hij wilde in een film wilde die niet meer dan 3 klappen uitdelen, want dan was zijn tegenstander uitgeschakeld. Maar dat was voor de filmproducent was dat natuurlijk, of de regisseur was het een beetje weinig. En, maar hij weigerde gewoon dat. Hè? Dat is
1: duidelijk. Ja. Dat heeft ook weer een oorsprong en afkomst. Hij was altijd op straat een beetje de straatvechter.
0: Ja.
1: In China. Dat heeft hem ook in de problemen gebracht, waardoor hij is verhuisd naar Amerika.
0: Oh, dat speelt ook nog mee.
1: Als jonge jongen, ja. Kijk, hij was natuurlijk best wel een mannetje.
0: Ja.
1: En hij heeft heel veel getraind op een gegeven moment. En toen was het ook zo dat hij voelde zichzelf natuurlijk superieur en heel sterk. En hij stond bekend dat zijn tegenstander tussen de 15 en de 20 mogelijk 30 seconden uitgeschakeld was. Met dus 2, 3, 4 klappen of schoppen.
0: Ja.
1: En dat was klaar. Dat was voldoende. Alleen ja, film is natuurlijk op een verhaallijn geschreven.
0: Ja.
1: En dat wil je uitbuiten.
0: Het wordt wel een heel kort filmpje dan.
1: Dan met 1 klap en je schakelt uit. Ja, dan heeft niemand gezien wat je hebt gedaan.
0: Nee, maar dat was ook zo. Hè. Hij ging zo snel, hij was zo snel, dat de cameramensen, die waren eigenlijk de wanhoop nabij. Want en vroegen van, ja, Bruce, kan het niet een beetje langzamer? Want we kunnen het niet filmen. Dat.
1: Juist, en ook vanuit meerdere hoeken. Dus hij moest het steeds weer overnieuw doen.
0: Oh ja? Oh.
1: Omdat Bruce, die is natuurlijk gaan trainen via een hele andere methode. He, want net zoals Tai Chi is al heel rustig. Ga je naar Kung Fu, heb je dat er ook rust in zit. Maar ga je het uitvoeren in de praktijk, dan wil je supersnel zijn.
0: Ja. Zijn eigen vechtsport, die hij ontwikkeld heeft, ben even de naam kwijt.
1: Jeet Kune Do.
0: Jeet Kune Do.
1: Ja.
0: Het staat ook ergens voor, hè? Ik las het.
1: Dat is de hand van de intercepting hand.
0: Oh.
1: En dat is dus ook wanneer er een aanval wordt gemaakt, dan ga jij dat rustig begeleiden. En dan ga je het sturen. Dus de aanval die ga jij gebruiken om een richting te sturen, structuur te veranderen en het uitschakelen van je tegenstander.
0: Ja. Heel efficiënt, no nonsense, geen overbodige gebaren of rituelen.
1: Klopt.
0: En beheers jij dat ook?
1: Ja.
0: Want jij kent er ook een paar, hè, van verdedigingssporten.
1: Absoluut. En dat is eigenlijk ook weer het inspireren door Bruce Lee. Bruce Lee die heeft op een gegeven moment gekozen voor kung fu bij een grootmeester Ip Man. Dat is zijn leermeester geweest. En toen heeft hij ook gezien dat de kunst van de kung fu natuurlijk ook weer door de oudere generatie in een rustiger vaarwater heeft gegooid.
0: Hmm.
1: Dus het werd voor Bruce Lee eigenlijk zoiets van, ja, maar dit is eigenlijk meer voor de oude mannenclub.
0: Ja.
1: Ik ben een hele jonge jongen. He, want hij was nog ineens 18 jaar.
0: Ja.
1: En hij stond vol van de testosteron, adrenaline als een puber.
0: Ja.
1: En die wilde gewoon sneller, harder, effectiever, doeltreffender te werk gaan. En vandaar dat hij dus allerlei andere martial arts heb bekeken. Van jiu-jitsu tot karate, judo, zelfs het vechten met wapens vanuit andere martial arts en ook zelfs het schermen. Hoe je sneller en effectiever direct, net als een degen, op je tegenstander kan mikken.
0: Hmm.
1: Om dat over te brengen naar handen en ledematen, hè, onderarmen, bovenarmen. En zo heeft hij dus eigenlijk gedacht van, oké, kung fu is mijn basis, maar Jeet Kune Do, dat is echt mijn stroom. Dat is de invloed van alle martial arts wat hij heeft gelezen, gezien en ervaren en beproefd, om daaruit te halen wat effectief was voor dat vechtsysteem, het krijgvechtsysteem wat hij heeft bedacht.
0: Ja. Jij noemt martial arts, hè?
1: Ja.
0: Dat is zeg maar de verzamelnaam van de verdedigingssporten?
1: Dan zou ik het eigenlijk, als ik ja zou zeggen, onrecht aandoen. Want dan laat ik de filosofie en de oorsprong en de gedachtengoed van al die krijgsheren die daar weer achter staan, en dames, om het naar één ding te krijgen.
2: Hmm.
1: Want het is meer, hè, martial. Hè, dat is dus echt het krijgskunst.
2: Ja, ook krijgskunst.
1: Arts.
2: Ja.
1: Dat is dan ook weer van, het moet kunnen uitgevoerd worden.
2: Ja, ja.
1: Dus ook weer vertaald van bewegingen met een doeltreffend effect.
2: Hmm. Oké, nou, dat is heel mooi. En hoe zat het met die... Bruce Lee wordt, zeg maar, acteur, vechtsporter en filosoof genoemd. Maar waar zat die filosofie dan van hem in?
1: Hij kwam erachter tijdens een gevecht dat hij eigenlijk iets te langzaam was. Iets minder sterk dan dat hij zelf had ingeschat.
2: Oh.
1: En dat is ook herkenbaar voor veel mensen. Want op het moment dat je het in het echt gaat doen, ja, dan pas word je getest.
2: Ja.
1: Kan je alles wat jij hebt geoefend of in je hoofd hebt qua plan van aanpak,
2: ja,
1: het ook zo uitvoeren.
2: Ja.
1: Als jij iemand hebt die ondergeschikt is aan jou, dan zal het altijd lukken. Hè? Heb jij iemand die op hetzelfde niveau of misschien nog wel net iets beter functioneert, ja, dan heb je een uitdaging.
2: Hmm.
1: En toen is hij erachter gekomen van, hey, er is huiswerk te doen.
2: Hij kreeg toch wel iets meer klappen dan hij zou willen. Hè?
1: Hij kon in een mindere korte tijd de tegenstander uitschakelen.
2: Oh, ik kreeg geen klappen, maar het duurde hem te lang.
1: In plaats van die 15 seconden duurde het gewoon 3 minuten.
2: Oh, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. En dan had je al een kopje thee kunnen drinken natuurlijk.
1: Dan had je al heel wat meer kunnen doen.
2: Ja,
1: maar
2: ja,
1: op een gegeven moment ga je je zegeningen tellen dat het is je wel weer gelukt om te overwinnen.
2: Ja.
1: He, want het was dat straatvechtertje.
2: Ja.
1: We hebben het nog steeds uit, niet de Bruce Lee die we kennen uit de films,
2: ja,
1: maar de eigenwijze jongen die zichzelf wilde bewijzen en die echt trainde voor wat hij deed.
2: Ja. Ja, ja.
1: En hij stond dus echt zijn product uit te voeren.
2: Hmm.
1: Zijn systeem. En dat is heel mooi. Maar uiteindelijk kwam hij erachter van, ja, nou, ik moet best nog wel wat doen. Dus die is in ene naar alle boeken toegegaan. Tot alle oude filosofen van vroeger. En dan hebben we het over kennis wat al meer dan 1000 jaar bestaat.
2: Zo.
1: Dat heeft hij bestudeerd tot alles wat in het heden was. Nou, dat doen niet veel mensen.
2: Ja, ja.
1: Daar heeft hij ook zijn trainingtijd aan gekoppeld. En dat is ook waarvoor hij razendsnel werd.
2: Hmm.
1: Hij ging dus echt om naar een soort met zijn vingers en met zijn vuisten naar een soort bijna lichtsnelheid.
2: Zo.
1: Hij, niet dat het lukt, maar wel dat het zo snel gaat dat de microfoons in de filmcamera's dat niet bij konden houden.
2: Ja.

0: Met Fred van den Broek praat ik over het overlijden van Bruce Lee.
1: Hij is niet oud geworden,
0: nee.
1: Onze Bruce.
0: Nee. Hij heeft de 33 aangetikt en helaas.
1: Waar is hij aan overleden? Weten ze dat?
0: Nou, dat is eigenlijk nog steeds een ja en een nee verhaal. Want hij had zeker wel met gezondheidszaken te kampen. Omdat hij werd eigenlijk ook door al die films die hij maakte, al die studies die hij deed op het filosofisch vlak, het uitrollen van zijn scholen binnen Amerika, de uitstapjes naar allerlei andere landen, had hij zoveel stress.
1: Oh, stress.
0: Oh, zoveel stress.
1: Want
0: je wordt ineens een beetje product van de maatschappij.
1: Ja.
0: Iedereen wil een stukje van jou.
1: Ja.
0: En jij wil geven. Uiteindelijk gaat dat ergens in je rug zitten. Krijg je rugpijn, krijg je andere pijntjes en dat werkt uit. Dus daar had hij al flink mee te maken, maar hij nam geen rust. Uiteindelijk zijn er andere lichamelijke klachten ontstaan waarvoor hij zijn training heeft aangepast om die spierintensies en die aanhechtingen van die pezen om dat zo te trainen. Hij heeft zelfs ook onder zware elektrodische elektroden op zijn lichaam gedaan. Dat verkrampt. En dan ging hij toch nog proberen die slagen te maken waar hij bekend om staat, om ook door die obstakels heen te kunnen werken.
1: Jeetje.
0: Ja, hij ging heel ver.
1: Ja.
0: En uiteindelijk zijn er heel veel andere theorieën losgelaten, dat de overheid had iets te vinden van hem. Dus die wilde me ook liever niet in het leven.
1: Ja, ja.
0: Enzovoort.
1: Complot.
0: Van alles wat je kan bedenken.
1: Ja, maar hij was gewoon opgebrand, als ik dat zo hoor.
0: Ja, en dan heb je ook nog medicaties die voor al dat soort zaken ook mee gelden.
1: Ja.
0: Dus dan heb je verkeerde medicatie.
1: Ja.
0: Geen rust. Je lichaam die gaat protesteren. Je luistert niet. Nou, en noem dat allemaal bij elkaar.
1: Ja.
0: En andere theorieën zijn weer van hij is vermoord.
1: Ja, oh ja, oké. Okay.
0: Nou ja, dus er blijft van alles een beetje in de luw te gaan.
1: Ja, ja.
0: Tot heden weten we het helemaal niet. Nee.
1: Maar hij heeft wel heel veel mooie dingen nagelaten.
0: Ja,
1: en zo jong dat hij eigenlijk was.
0: Ja, en nou weten we niet of dit stuk wat. Want hij heeft zelfs een bedevaartsoord in Hongkong.
1: Oh ja.
0: Waar mensen heel graag naartoe gaan die dit beoefenen. Of die geïnspireerd door hem zijn. Of gewoon door de persoon die hij is, zeg maar vanuit de films. En ja. Als hij bijvoorbeeld gewoon net als onze leeftijd nog door was gegaan.
1: Ja.
0: Ja, dan heb je net als met heel veel acteurs. Net als bijvoorbeeld Jean-Claude Van Damme.
1: Ja.
0: Die is ook geïnspireerd door Bruce Lee. Nou, je ziet nu ook dat hij een beetje weer op zijn retour is. Een man. En in het begin zaten we allemaal voor de buis. Om te kijken naar Jean-Claude.
1: Ja, ja.
0: Nou, en dat had misschien ook zo kunnen uitwerken voor Bruce Lee. Dus hij is eigenlijk net zoals veel artiesten of acteurs in een hele mooie piek.
1: Ja.
0: Is dit zeg maar zijn nalatenschap?
1: Volgens mij weet jij iets van Bruce Lee wat eigenlijk niemand of heel, heel weinig mensen weten.
0: Nou, zeker voor de onze westerlingen aan deze kant van het water. Maar Bruce Lee die was een gigantische goede danser. En in 1958 is hij daar kampioen mee geworden in China. Dus zijn martial art, footwork, wat hij deed voor zijn kung fu en jeet kune do.
1: Ja.
0: Ja, dat heeft hem ook gezorgd dat hij choreografisch, stylisch en heel mooi de cha-cha-cha kon dansen. En die heeft echt de dansvloer echt furoren gemaakt.
1: Zo.
0: Ja, het landelijke bekendheid.
1: Oh ja?
0: Ja, alleen aan deze kant van het water werd dat verhaal niet zo meegenomen. Want dat was dus ook het afsluiten van zijn carrière binnen China.
1: Ja.
0: En toen is hij overgegaan om de overstap naar Amerika te maken.
1: Ja. Maar dat die Chinezen in 1958 dan al eigenlijk aan westerse dansen deden. Dat is natuurlijk dan wel opmerkelijk.
0: Ja, dat is echt wel een beetje daar naartoe gebracht.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk voor een bepaalde groepering binnen China. Hè? Want dat is niet de traditionele dansen die ze deden.
1: Nee, ja, precies.
0: En ook de muziek, maar het was meer de westerse cult die eigenlijk zijn intrede deed. Hè? Dus ook de society waar hij zich in verkeerde in dat gedeelte. Ja, dat was meer de high society.
1: Ja, oké.
0: Maar wel heel leuk hoor.
1: Ja.
0: Heel leuk.
1: Ja. Nou, en ik heb daar gelijk een beeld bij. Dat hij zo snel danst dat zijn partner moeite heeft om hem bij te houden.
0: Nee.
1: Maar het gaat ook op de muziek, dat scheelt.
0: Juist, die kon hij heel goed begeleiden daardoor. Dus het was allemaal mooi op de muzieklijn. Oh.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Het enige plaatje wat ik kon ontdekken op internet over Kung Fu. Kung Fu Fighting, zo heet het nummer van Carl Douglas. We gaan terug naar Fred van den Broek. En we gaan het nu even over hem zelf hebben. Het was voor jou, Bruce Lee, een grote inspiratiebron. Hoe heeft zich dat in de loop der jaren ontwikkeld?
2: Dat heeft ontwikkeld dat ik jarenlang, maar dan ook echt jarenlang, meer dan 13, 14 jaar lang, echt puur Kung Fu als een basis heb gezien en ook heb uitgevoerd.
1: Dus jij maakte kennis in de bioscoop met Bruce Lee.
2: Ja.
1: En je dacht, toen ben je misschien in gaan verdiepen met lezen, en dacht van Bruce is met Kung Fu begonnen, dus ik ook.
2: Bijna goed, want ik deed al Pencak Silat. Ik ben vanaf mijn
1: neus. Dus Indonesische.
2: Indonesische. En dat is dus ook dat mijn ouders die deden vroeger ook al zelfverdediging. Begon met judo, ging we naar karate, dan ging we naar Pencak Silat. En ik kreeg in ene natuurlijk Bruce op mijn bordje.
1: Ja, oh ja, je had het van huis meegekregen.
2: Juist.
1: En in een eerdere podcast op in gesprek met .info kun je dat terug horen. Dus, nou ja, en dat scheelt denk ik de helft als je dat van huis uit meekrijgt.
2: Ja, want dat is wel weer zo. De meeste vrienden van mij die zaten op een andere tak van sport, bijvoorbeeld voetbal. Ja, dan is het heel anders schoppen dan dat je bijvoorbeeld zelfverdediging doet.
1: Ja.
2: En dan geef je ook wel een schop, maar dat is toch meer om een tegenstander te stoppen in zijn actie. Of voor lijfbehoud dat je een vluchtweg kan creëren.
1: Ja. Zeg Fred, en je hebt toen je had al een basis, vertelde je net. Toen ging je naar de Kung Fu.
2: Ja.
1: Zeg je daarmee dan vele jaren later, Bruce Lee had gelijk, Kung Fu is de basis?
2: Ik spreek nu voor eigen parochie, want dan zou ik zeggen volmondig ja. Dat kan ook voor andere mensen met hun tak van sport, hun oorsprong uit hun land. Want net zoals Pencak Silat is voor Indonesisch, is Kung Fu voor Chinezen. En dan heb je weer andere sporten wat weer voor andere culturen en landen geldt.
1: Ja.
2: Maar voor mij was het zo, ik werd enorm aangetrokken door de wijze van Bruce Lee en zijn wijsheid. Door niet alleen maar met handen en benen te denken, maar vooral ook het innerlijke ik. Dus de mens.
1: Heeft daar een voorbeeld van?
2: Nou, als je gaat kijken, je kan natuurlijk wel, want dat leer ik ook mijn deelnemers, je kan martial art inzetten voor iets goeds. Maar je kan het ook weer gebruiken voor iets heel, heel slechts.
1: Mm.
2: Dus wil jij mensen pesten, wil jij mensen letsel of schade of leed aandoen, en jij kan veel meer dan een ander, nou, dan ben jij in staat om ze eigenlijk te overroelen en in elkaar te slaan. Is niet handig.
1: Nee.
2: Doe je dat omdat jij weet dat jij sterker bent en meer tijd investeert in die kennis en kunde, dat je het kan toepassen in de praktijk, dan ga je er anders mee om als je ook een beetje het leven van Bruce Lee volgt. Dan ga je spaarzaam ermee om. Je gaat het niet gebruiken om het kwade of je ego te laten gelden. Dan neem je eerder afstand. Dan ga je het eerder, zeg maar, mijn tegenstanders die ik heb gehad, en ook vaktechnisch natuurlijk ook als beveiliging, ja, je kan ze aanpakken, je kan ze slaan, maar je kan ook zorgen dat het steeds niet lukt. En dat leer ik de.
1: Hoe bedoel je? Niet, wat lukt dan niet?
2: Nou, stel dat er een aanval is. Dat leer ik ook voor de beroepsmatige professionals.
1: Ja.
2: Weren, blokkeren en ontwijken.
1: Hmm.
2: Dus voordat de stoot jou raakt, kan je al wegstappen.
1: Op die manier, ja.
2: Dus jij voorkomt dat de aanval een impact heeft.
1: Op jezelf.
2: Op jouzelf.
1: Ja.
2: Zou je uit ego reageren, zou je hem blokkeren en dan zou je hem een regelrechte peut teruggeven.
1: Ja.
2: Want dat kan jij.
1: Het is gewoon wraak nemen.
2: Hè? Daar heb jij op getraind.
1: Ja. Ja, ja.
2: En ik heb ook net als Bruce Lee uren en uren aan een wooden dummy, zo'n houten vechtpaal.
1: Oh ja, met van die stangetjes eraan.
2: Ja, met die stangetjes eraan. En dat vertegenwoordigt zeg maar.
1: En die draait, hè?
2: Ja, de onderarm.
1: Oh.
2: En dat betekent ook tegen die houten paal ben jij met je palmen ben jij aan het slaan om ze sterk te maken. Je bent met je vuisten aan het slaan om maar steeds op dat hout te komen. Of zodat je dus de hele structuur maakt om goed te kunnen stoten, effectief te kunnen stoten, de snelheid instoten. Terwijl je ook weer leest het lichaam van de tegenstander en dat je kan anticiperen op alles wat een aanval is naar jou toe. Armen, benen, hoofd, schouders, borstkas, alles wat naar je toe komt, met een wapen of zonder wapen, daar kan je op reageren.
1: Maar kan je altijd blijven ontwijken eigenlijk in zo'n conflict situatie?
2: Nou, kijk, ja en nee. Word je in de hoek gedrukt, dan heb je beperking aan het ontwijken.
1: Ja.
2: Maar het is niet onmogelijk. Maar dan ga je het ontwijken combineren met een vluchtweg.
1: Okay.
2: En dan gebruik je ook de tegenstander om eigenlijk de positie die jij hebt door te geven dat daar de tegenstander komt.
1: Okay,
2: dus en dan ben jij...
1: Je draait de rollen om.
2: Je draait de rollen om.
1: Okay.
2: Anders blijf je staan en dan
1: schiet niet op,
2: ben je in de hoek gedrukt en dan moet je verdedigen.
1: Ja.
2: He, dus en
1: dan drink je aan Bruce Lee van die had het al in 15 seconden opgelost.
2: Ja, en in dit straatbeeld, als we dat zouden doen, zouden ze zien dat je wordt aangevallen en je geeft meteen een volle laag eroverheen terug. He, wat kan in zelfverdediging? Lijfbehoud. In sommige gevallen moet dat. Word je aangevallen met een mes of door meerdere mensen, dan moet je van je afbijten.
1: Ja, ja.
2: Maar dan moet je niet volgens de wet, want dan ben je weer de agressor. Dan moet je niet in ene laten zien dat jij de ego bent om ze allemaal een lik op stuk te geven.

0: Met Fred praat ik door over de eventuele consequenties van je eigen verdediging. In de media wordt daar natuurlijk veel over gesproken. Dat bijvoorbeeld agenten, die moeten zich verdedigen. En ja. Dat moet dan, mag niet disproportioneel zijn.
1: Correct.
0: Dat lijkt me nou toch zo moeilijk. Want ik bedoel, je zit ook in een emotie.
1: Lastig.
0: Ga dan maar eens als Bruce Lee terugkomen in zo'n situatie.
1: Correct, dat gaat niet lukken. Om de simpel volgende reden dat Bruce Lee investeerde zoveel tijd op een dag, jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit, om die kennis te beheersen. Mijn enige verschil tussen mijn kunde en mijn deelnemers die ik train, is dat ik wat langer heb lopen klooien om het te beheersen dan hun. Dus stel dat ik jou vandaag iets zou leren, ben ik er eigenlijk al 30, bijna 40 jaar van mijn leven mee bezig.
0: Hmm.
1: En jij zou dat dan per direct nu net gehoord krijgen of uitproberen.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, de politie is gewoon niet goed getraind hierin.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar de politie krijgt geen tijd van de werknemer om zich naar dat niveau te krijgen. Mm. Dus dat is hetzelfde als de wapenstoktraining, handboeitraining, het samenwerken als een team om een agressor onder de knie of onder controle te houden. Dat is maar een paar keer in het jaar een paar uur.
0: Ja.
1: Ik train elke dag. Elke dag als ik opsta. Nou, je hebt gezien, ik kom met een stok en ik loop altijd op straat met een stok. Ik loop altijd met wapens. Ik ben altijd bewapend. Dus buiten een stok, wat zeg maar 1,30 meter is en 4 centimeter dik, eikenhout. Ja, daar doe ik al mijn oefeningen mee.
0: Oh, het is een oefenstok eigenlijk.
1: Het is een oefenstok, het is een wandelstok. Het is mijn stok om mijn hond zeg maar aan te sturen. Waar de stok wijst, gaat de hond naartoe. Daarnaast heb ik dus ook, en dat komt ook uit het Chinese kung fu, heb ik altijd een wapenstokje bij me wat 14 centimeter hoog is. En als je dit in tweevoud zou denken, hebben de Chinezen eetstokjes. Dus vroeger mochten ze geen wapens meer dragen.
0: Nee.
1: En dan gingen ze naar de tuinbouwmaterialen. Zo zijn ook de kratenstokjes ontwikkeld. Dat was een doorsvlegel om graan en het kaf te scheiden.
0: Wacht even, dan moeten we even uitleggen. Dat zijn twee korte stokjes met een kettingje ertussen.
1: Ja, en van oudsher was het een kattenpees wat ertussen zat.
0: Ook kattenpees.
1: En dat wij naar de westerse vechtkust gingen. Toen is het omgezet van de kattenpees naar een kettingtje of een touwtje.
0: Ja, daar was Bruce Lee ook ongelooflijk goed in. Hè? Want ik heb wel eens hoe noem je zo'n wapen waar we het nu over hebben?
1: Dat is in de volksmond een nunchak.
0: Nunchak.
1: Ja, en het meervoud is nunchaks. En dat betekent karatestokjes.
0: Oh ja.
1: Dat zijn er twee. Ja. Met een deel wat het verbindt aan elkaar. Ja. Kettetje, een touwtje of een pees.
0: Ja.
1: En ja, daar kan je zoveel dingen mee doen. Maar dat is dus de handelingen wat de basis is. De basisleer is eigenlijk te zorgen dat dat stokje wat je in je hand hebt, regelt dat je dat andere stokje aan dat touwtje of kettingje niet tegen je snuffert krijgt.
0: Nou ja.
1: Niet tegen je elleboog of je eigen hand, want je bezeert jezelf tijdens.
0: Dat wilde ik net zeggen.
1: Heel erg.
0: Het ziet er zo makkelijk uit als Bruce Lee dat doet, of misschien als jij het doet.
1: Ja.
0: Maar als je het zelf aan begint, ik heb wel eens gehoord dat je daar dus heel snel zelf letsel van op.
1: Heel erg. Ja. Heel erg. Vooral als je fanatiek bent en je doet het snel en hard.
0: Ja, vooral hard waarschijnlijk.
1: Dan heb je hem al een paar keer op je neus of op je oog gehad of op je kaan of op je kin. En dat geeft je wel weer het leermoment van, oh, de bedoeling is dat ik het van me af duw en niet naar me toe trek. Tenzij het een reden heeft.
0: Ja, ja.
1: En wat we hebben gezien ook in de films, dat hij natuurlijk ook met die pingpongballen, dat hij al een soort pingpongwedstrijd kon doen. Dat de een die staat met een bledje die pingpongbal over die tafel heen te rammen.
0: Ja.
1: En Bruce Lee die staat heel rustig met dat stokje toch het centrum van dat balletje te raken om hem weer terug te brengen over het net aan
0: dat
1: het einde.
0: Dat meen je niet.
1: Ja.
0: Dat zit in één van de films.
1: En ook zeg maar de documentaire-achtige films die ze maakten over zijn kunst. Hè? Want voordat hij de films hier in Amerika ging,
2: ja,
1: was hij al op heel veel van dat soort landelijke expositiedagen waar alle krijgskunstmensen bij elkaar kwamen.
2: Okay.
1: Om te laten zien dat zij zulke planken door konden slaan.
2: Oh, ja, ja.
1: Of pannetjes, dakpannetjes of andere dingetjes. Ja. Of hele hoge sprongen konden maken. En hij ging daar zijn showcase laten zien. Hoe snel die was met die nunchucks. Hoe goed die kon opdrukken met twee vingers. Of zijn snelheid kon laten zien dat je eigenlijk niet zag dat hij sloeg.
2: Hmm.
1: Maar dat je het wel hoorde.
2: Ja, ja.
1: Nou, en dat deed hij ook met die nunchucks.
2: Ja.
1: Daar was hij zo kundig in.

0: Gerrit van den Broek trekt de vechtkunsten van Bruce Lee naar de tegenwoordige tijd.
1: Ja, de mensen nu tegenwoordig met het internet, heb je zelfs hele generaties, hele kleine kinderen van 5-6 jaar, die op het niveau nu al zijn van Bruce Lee, met diezelfde nunchucks.
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Is dat nog zo populair?
1: Kijken, herhalen, oefenen, het leven, de Bruce Lee willen zijn, dat wat hij kon, ook willen kunnen. Nou, en dat, daar sta ik wel eens verbaasd van.
2: Nou ja, ik ben nu 1,5 verbazing. Dus Bruce Lee leeft eigenlijk nog volop in de huidige generatie.
1: Ja, voor heel veel jongens en meisjes die hem bijvoorbeeld vorige week of vandaag hebben ontdekt. Is het eigenlijk wat het voor ons deed 30, 40, 50 jaar terug.
2: Jeetje.
1: Ja. Vandaar ook, er zijn altijd mensen die willen naar de begraafplaats in Hongkong.
2: Ja.
1: Want hij is eerst in Seattle, waar hij woonde, begraven. En na een langere tijd heeft ook de Foundation, Bruce Lee Foundation, gezegd van, joh, hij moet weer terug naar ons land. Het is onze icoon.
2: Ja.
1: Wij willen hem terug. Nou, en dat is dus ook gezorgd dat heel veel mensen die de eerste inspiratie op hebben gedaan, zeggen van, één keer in mijn leven ga ik daar naartoe.
2: Ja. Ben jij in Hongkong geweest?
1: Ik ben wel in Hongkong geweest, maar niet naar de bedevaartsoord. Ik deed daar een andere tak van sport, wel in het kung fu gedeelte. En ben daar ook niet heel lang geweest, zoals Bruce Lee natuurlijk. Een heel mooi spoor.
2: Ja.
1: Dus ben wel blij met de kennis en de kunde en de wijsheid wat je daar krijgt. Zodat je het mee kan nemen ook naar Nederland. En dat het een extra toegevoegde waarde en dimensie is voor de mensen die dat beoefenen.
2: Ja. Even nog over die kung fu. Dat is toch een. Is het niet een zelfverdediging geweest van eigenlijk, zeg maar, boeddhistische monniken?
1: Ja en nee.
2: We hadden daar vroeger een televisieserie over. Hè? Dat was,
1: klopt.
2: Het was een heel mooi.
1: David Carradine.
2: Ja, die altijd door het zand liep te sloffen op zijn sandalen. Hele vredige man. En dan kwam hij weer in een hele netelige situatie. En dan zag je een flashback van zijn tijd. Dat hij werd opgevoed in een klooster.
1: Ja.
2: Met die monniken. En dan kreeg hij een wijze les. En dan tikte hij iedereen weer omver. En dan,
1: klopt. En eigenlijk was dat de bedoeling. Hè, want omdat Bruce Lee niet een blanke man is.
2: Ja.
1: Kreeg hij niet die rol.
2: Oh, hij had hem moeten spelen.
1: Hij had de rol niet hoeven spelen, want hij was de rol al.
2: Hij kan
1: de kung fu.
2: Ja.
1: Hij kan de filosofie.
2: Ja.
1: Hij kan het oorsprong uit het land vertalen en vertolken.
2: Ja. Ja.
1: David Carradine was puur de acteur, omdat dat goed bekt en oogt op de Amerikaanse televisie.
2: Het was een beetje gelijk het uiterlijk, Chinees uiterlijk.
1: Ja.
2: Of ze hadden het zo gemaakt. Maar.
1: Dus hij had al een bepaalde vibe over zich.
2: Vandaar
1: dat hij mooi in die rol paste.
2: Ja.
1: Hij werd dus ook door Bruce Lee, eigenlijk de trucjes die Bruce Lee uit zijn mouw schudt, moest hij David Carradine weer gaan leren.
2: Ja.
1: Om goed over te komen op de. Op het scherm.
2: Dus Lee was betrokken bij deze productie?
1: Jazeker.
2: Oké.
1: Ja, dat heb je ook voor heel veel andere acteurs gedaan natuurlijk. Hè. Hun eerste instap op het witte doek was wel weer door de vechtscènes die hij ontwikkelde in zijn eigen achtertuin. Met zijn sportvrienden. Hè, zijn eigen maatjes die mee trainden of mee sparden of mee opleiden. En dat is ineens ook het format geworden voor de acteurs die ineens zeiden van, net zoals Steve McQueen, van hey, ik heb zometeen een hele leuke spannende actiefilm.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk wil ik wel een beetje de flow en de mooigheid van het stoten en hoe het overkomt op het doek.
2: Ja, want kung fu is redelijk gracieus, hè?
1: Ja,
2: en je moet wel snel zijn natuurlijk.
1: Daar zit ook meteen het addertje onder het gras. Je oefent alles in rust.
2: Ja, langzaam.
1: En dat is zeg maar ook de kunst van het beheersen. En zodra jij dat ook heel rustig kan, dan kan je er steeds meer snelheid bij.
2: Okay.
1: Meer tempo, meer pit, meer intentie. Hè? Want hij stond ook bekend dat hij zo in een met twee Chinese eetstokjes een vlieg uit de lucht haalt. Al dat soort dingen. Nou, dan moet je toch wel hand-oogcoördinatie
2: zo
1: 1 op 100 hebben, want anders gaat het je niet lukken.
2: Nee. Wij Nederlanders, om het maar zo even te zeggen, als we een vlieg proberen dood te slaan, dan zijn we daar een uur mee bezig, omdat dat beestje gewoon veel te snel is.
1: Ja, en dat is dus ook weer dat stukje filosofie wat Bruce zojuist beheerste. Die wist dus ook dat dat zo is. Dat elke beweging die je maakt wordt al gevoeld en detect door een vlieg, zeg maar in dit geval. De ogen van een vlieg die gaan natuurlijk veel anders dan wij. Mm. Dus die wisten ook van ja, als ik mijn hand er naartoe breng of de warmte van mijn hand al een beetje de kant op stuurt, heeft dat beestje dat door.
2: Mm.
1: Hoe ga je dat allemaal manipuleren? Nou, dan moet je filosofisch lang over nadenken. Moet je heel veel dingetjes oefenen. En in ene weet je dat daar ook een soort ritme of een systeem in zit.
2: Okay.
1: En dat is dus wat hij dus ook vertelde altijd in het Kung Fu. De wijze les die iedereen op het doek heeft gezien, maar ook kreeg te horen van Bruce Lee, was wees als water. Hè, water kan overal naartoe stromen.
2: Ja.
1: Door de kleinste kiertjes en gaatjes.
2: Ja.
1: Water is zo zacht, maar bots je er tegenaan, dan is het keihard.
2: Ja. Van grote hoogte. Ja.
1: Precies. Dus al dat soort dingetjes, dat was ook van hoe kijkt hij naar iets? En dat was ook, hoe brengt hij dan ook dat stukje over?
2: Hmm.
1: En als zijn deelnemers nog steeds bezig waren met nadenken, dan was het ook altijd van totale concentratie.
2: Ja, ja, dat is het ook natuurlijk.
1: Hij moest altijd aangeven van wat je nu doet, doe je goed, maar zorg nu voor de totale concentratie. Nou, en dat was eigenlijk wat Bruce Lee was en is.
2: Tot zover dit eerste uur met Fred van den Broek over Bruce Lee. En natuurlijk ook over hemzelf. We sluiten dit af met natuurlijk Tai Chi. Muziek Tai Chi 2 van Oliver Shanti en Friends. En daar gaan we mee afsluiten dit uur. Graag tot straks.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... In gesprek met.
3: Welkom terug bij In gesprek met, waar ik praat met Fred van den Broek over Bruce Lee. Laten we ons verder concentreren.
4: Ja.
3: Maar dat is misschien een van de lastigste dingen in het leven. Een optimale concentratie.
4: Tegenwoordig wel. Want, met al die uitdagingen.
3: Ja, we hebben veel afleidingen natuurlijk.
4: Ja.
3: Hoe kan je dat eigenlijk het beste oefenen? Is dat meditatie?
4: Erbij. Ik doe dagelijks, dat noem je Silam Tao. Dat is in het Chinees vertaald klein idee. Dan doe je een soort kata's. Hè, bewegingen van de martial art. En dat doe je eigenlijk als een rustige tai chi vorm. Daarna doe ik het met ademhaling en uitdrukking. Hè, dus daar ga je de kracht bij zetten. Dat als ik nu een uitadem en ik zou nu mijn arm of mijn vuist naar voren toe doen, dan doe ik dat rustig, maar doe ik dat op een gegeven moment met de intentie en dan geef ik er kracht bij. Dan ga je ook weer naar versnellen.
3: Ja.
4: Doe je het in ene dat je het echt in het vechtscène gaat doen, ja, dan laat je alles bij elkaar komen. En dan ben je dus echt totale concentratie.
3: Ongelooflijk. In hoeverre heeft het jouw leven bepaald, de krijgskunst of vechtkunst? Want we hebben het eigenlijk over kunst, hè? Ja, we hebben het niet over... laat ik het even... Ja, ik wil een hoop vragen tegelijk stellen, maar dat gaat niet. In hoeverre heeft de vechtkunst dit jouw leven bepaald? Hè?
4: Nou, dat is het nog steeds. Elke dag... ben ik ermee bezig. Elke dag beleef ik het. Mijn opstart van de ochtend bestaat al uit de rituelen en de oefeningen. Zoals ook net omschreven.
3: Maar het is dus een manier van leven geworden.
4: Het is voor mij een manier van leven. Deels omdat ik natuurlijk ook met een lichamelijk beperking kamp. En dat is een clusterhoofdpijn. Waardoor de kung fu en de ademhalingsoefeningen en de oefeningen met de stok mijn hersens cognitief worden aangestuurd. Daarbij mijn ledematen weer functioneel zijn voor de dagelijkse handelingen. van de levensverrichtingen per dag. Dus, en daarnaast is het ook weer voor de mensen die ik dus educatie mag geven in het trainen van de martial art. Of het nou een beroepsmatig persoon is of iemand die privématig iets zelfstandiger, zelfverzekerd of vrij wil zijn van fysiek geweld. Hmm. Ja, dat is wat ik elke dag doe.
3: Dus het werkt voor jou heel therapeutisch?
4: Ja, zeker. En dat kan ik aanraden voor heel veel mensen die zeg maar onze leeftijd, ik ben 58 nu, of ouder aantikken. Dan krijg je met artrose of andere zaken te maken. De botjes die gaan wat strammer worden. De knieschijven of de ellebogen, de schouders, de rug. Het wordt allemaal wat moeizamer. Dan is de stok eigenlijk de remedie om daar op een bepaalde manier mee dat het soepel blijft. Het blijft geolied, het blijft functioneel, het blijft in beweging. Ik doe dat ook gebruiken voor de ouderen vandaag

0: De stokken variëren van mij van een meter hoogte naar 1,90 meter. En daar doe je dan oefeningen mee.
1: Oké.
0: En dat is dus om het lichaam echt in de juiste balans te krijgen. Want als we gaan zitten op een stoel, gaan we vaak onderuit zitten.
1: Ja.
0: Zitten we op een bank, hangen we onderuit.
1: Ja.
0: In de verkeerde ligging. Dus je rug en je botten die gaan daarnaar toe bewegen. We hebben het met de jeugd die natuurlijk op een mobiele telefoon kijkt naar beneden.
1: Ja.
0: Die houden er niet recht voor hun neus op ooghoogte.
1: Kin op de borst, hè?
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus ook die houding, daar ga je naar groeien. Door middel van zo'n stokbeweging en het bewegen of het lopen met zo'n stok, ga je de juiste natuurlijke houding weer aannemen. En dat is iets wat je heel goed kan doen als je toch een kantoorbaan hebt. Of dat je jeugd bent en je zit maar voorover gehangen op je laptop, op je tablet of op je telefoon. Is een bepaalde figuurcorrectie heel fijn om niet lichamelijke klachten of hoofdpijnen of ander leed te krijgen.
1: Ik zit gelijk al helemaal rechtop op mijn studiokrukken. maar dan is een... Ik zat te denken, is een wandelstok is dan eigenlijk toch te laag, denk ik. Want je gaat toch wel gauw weer voor overstaan.
0: Ja, kijk, een normale wandelstok zoals we hem kennen.
1: Ja. Hè,
0: vroeger hadden we ook van die mensen die gingen vroeger de lanen op en de bergen in en de paden op.
1: Ja.
0: En dan hadden ze een wandelstok en dan hadden ze zo'n schildje erop van jij bent hier nu geweest, je hebt gewandeld.
1: Oh ja, ja, ja. Ja.
0: En net zo'n Oostenrijkse wandelstok.
1: Ja.
0: Nou, je hebt ook tegenwoordig de Nordic Walking stok.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dat is leuk, maar dan hou je hem op een bepaalde manier net boven de heup vast. Wil je het zien als een soort heilzame mobiliteitsstok, dan zal hij iets wat hoger moeten zijn. Hè? Dus tussen de 1,20 en 1,30 is ideaal om alle dagelijkse handelingen te kunnen doen ermee. En wil je dan zeg maar die stap hoger naar een stok van 1,90 meter... ja, dan kan je zoveel rekken, stretchen en heilzame oefeningen doen voor het lichaam. En ook voor hersens. Want op het moment dat ik een stokoefening doorgeef en jij wil het nadoen, zal je zien dat de hersens, die snappen dat, maar het moet nu nog vertaald worden naar de lichamelijke beweging.
1: Ja.
0: En daar gaan mensen even op nat, omdat het oefenen is. In een ene heb je het door. In een ene snap je het trucje wat eraan vastzit. Hoe moet je draaien? En hoe ga je je gewricht inzetten? Ja, en dan gaat het voor je werken.

0: Laten we nog even doorgaan op de oefeningen met een stok.
1: Dit is denk ik helemaal nieuw, hè? Want ik heb daar eigenlijk nog nooit over gehoord. Jij doet het dan, jij geeft er ook les in.
2: Ja, tegenwoordig hebben heel veel mensen hier nu een trend...

0: van gemaakt. En is er veel meer te zien ook op het internet.
1: Oh ja?
0: Ja, er zijn natuurlijk hele slimme mensen. Want daar kom ik op een gegeven moment achter. Terwijl je dus al die martial arts doet wat ik doe. En ik aardig wat mensen train met stok, zonder stok. En met verschillende soorten afmetingen. Dan zie je in een van, goh, ik moet dit eigenlijk naar een bepaalde trainingsvorm doen. Wat ja. voor een breder publiek te doen is. Hè? Want als ik het heb over valpreventie voor ouderen. En ik kom in martial art. Dan zeggen ze, ja, maar dat snappen we niet. Als ik zeg, ik kom als bewegingsleermeester, dan snappen ze het weer wel.
1: Ja.
0: Uiteindelijk zijn er mensen ingestapt en die zeggen van, weet je wat? Wij gaan al onze kata's, al onze oefenvormen om de slagen, de stoten en de trappen, daar gaan we nu een stok bij gebruiken en maken we daar een soort meditatieve tai chi van.
1: Okay.
0: En een ander zegt, ja, maar weet je wat? Ik maak het helemaal sporty. Ik wil het ook in de sportscholen hebben, zodat de mensen die calisthenics of crossfit of andere normale reguliere trainingen doen, dan noemen we het mobility stick. Mobiliteitsstok. En dan doen we daar een sausje overheen met een trainingsprogramma, met een leuk logo en een leuke nieuwe stok, niet van hout, maar van fiberglass.
1: Ja, ja, dus eigenlijk creatief met hout. Dat is,
0: ja.
1: ja,
0: terwijl ik ook zeg van, je kan ook naar de dichtstbijzijnde supermarkt en pak een bezemsteel of een stofzuigerstang en je kan al trainen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Zo simpel is dat.
1: Het hoeft niet zo ingewikkeld.
0: Nee, juist niet. Juist niet. En ook niet de marketing. En ook niet het ja, kom maar op, we zijn weer fit.
1: Dus als ik je goed begrijp, Fred, je gaat naar een bouwmarkt. Je koopt een stok van, nou, zeg maar 1,5 meter. Uh-huh. Liefst geschaafd, want anders heb je gelijk splinters. Ja. Je kijkt op YouTube en je zoekt daar naar filmpjes die bij jou aansluiten.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja, ja.
1: En nou, of je neemt contact op met jou via veiligheid.nl. Mm-hmm. En dan kan jij ze van dienst zijn.
0: Correct. Ik heb ook een YouTube-kanaal waar ik alles laat zien.
1: Oh ja?
0: Verschillende soorten stokken. Korte stokken, lange stokken. Ik ga door tot boomstammen. ja.
1: Het is een beetje zwaar, Fred.
0: Ja. Maar als je een boomstam ter hoogte van 1,80 meter, 1,90 meter ook weer om je heen kan hoepelen, dan kan jij heel goed judo een volwassen kerel een heupworp te geven.
1: Ja, dat geloof ik graag, ja.
0: En dan is het weer een trainingsfunctie.
1: Ja.
0: En voor sommige mensen die met de onderrug heel erg vastzitten en met hun heupen, door een ongeluk of doordat het gaat verkalken, is dat heel fijn om daarmee dan te gaan trainen.
1: Ja, jij wordt wel eens gesnapt, hè, met een boomstam in Heemstede. Hè?
0: Ja, ja, ik sta om een paar dingen hier toch wel een beetje bekend sinds dat de buurt mij hier in de buurt heeft.
1: Ja, de Glidderwijk in Heemstede. Ik geef het maar een beetje aan.
0: Ja, ja, ja, dan zien ze me elke dag wel met een trainingsapparaat, materiaal in gezelschap van mijn hond.
1: Ja.
0: De oefeningen doen op straat.
1: Oké, okay. Ja, in een flat gaat het niet met een boomstam natuurlijk. Moet je een grote flat hebben.
0: Daar start ik wel.
1: Oh ja?
0: Ja, ja, ja, ja. Want ik heb, zeg maar, ik woon op 2 hoog. Wooncomplex, appartement. En daar heb ik dan ook een opslag. Ja, en daar staan mijn trainingsattributen. Ja. En ook mijn bamboe boomstammetjes.
1: Oké.
0: Okay. En die zijn dan weer hol.
1: Ja.
0: En die zijn heel licht.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar het gaat weer om de kunst van het bewegen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Oh, bijzonder allemaal. Wat iemand als Bruce Lee je eigenlijk allemaal niet kan brengen. Hè?
0: Ja.
1: Hoeverre je dat eigenlijk ontwikkelt door de jaren heen. Dat is toch wel heel bijzonder.
0: Ja, ook de teksten die hij heeft natuurlijk. Hè? De filosofische teksten die hij heeft.
1: Ja.
0: En zijn manier van denken en kijken en het overbrengen naar de mens. Dan betrap je jezelf er wel eens op dat jij datzelfde zo zegt. Maar dan als een echo van Bruce Lee.
1: Hmm.
0: Omdat je die wijsheid hanteert, maar ook uitvoert.
1: Ja, je hebt je eigen gemaakt.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, en dan is het heel leuk, want dan is het een soort net een tête-à-tête, een soort heen en terug spraak van jij weet dat jij dat zegt en dat je het denkt, maar dat hij het heeft op het podium heeft gebracht.
1: Ja.
0: En dat jij het als een mantra herhaalt naar jezelf of naar je deelnemer.

0: het over over vechtsporten hebben. Het zijn er ongelooflijk veel, hè, in de wereld.
1: Ja, er zijn er heel, heel veel bijgekomen de laatste 20 jaar.
0: Oké. Okay.
1: En dat is wat Bruce Lee ook deed. En dat ben ik in ene ook gaan doen. In ene zag hij dat hij van zijn leermeester een bepaalde kennis en kunde kreeg.
0: Ja.
1: Alleen, als jij tegen zoveel andere disciplines moet opboksen, wil je ook weten wat hun aanval en verdediging is.
0: Ja.
1: En het stukje filosofie van waarom is dat dan ook zo? En waarom is het dan ook zo effectief?
0: Ja.
1: Dat heb ik dus op een gegeven moment ook zo gedaan, omdat ja, Krav Maga, geweldig.
0: Dat is van een Israëli's.
1: Juist, maar dat kan je niet altijd gebruiken. Want je gaat
0: meteen, het is altijd dodelijk, hè?
1: Het is, je gaat meteen voor het strotje.
0: Ja, je gaat voor het strotje. Ja.
1: Of voor het kruis. En daar ga je heel hard acteren.
0: Ja.
1: Dat de tegenpartij niet meer door wil vechten.
0: Maar dat is toch wel interessant. Dat die Israëli's dus een vechtsport hebben ontwikkeld. Wat zeg maar altijd volle impact moet hebben. Van,
1: ja.
0: Het moet gelijk al.
1: Ja.
0: Afmaken die handel.
1: Ja. Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Nou, ten eerste is het ook zo dat je hebt niet altijd tijd om alle tijd in te kunnen zetten om een veilige vlucht weg of voor je lijfbehoud weg te kunnen uit zo'n situatie.
0: Ja.
1: Dan moet je heel hard, heel snel. En net zoals bijvoorbeeld ook het Israëlische gedeelte. Ja, je hebt natuurlijk ook te maken met twee doelgroepen. En daar hebben ze ook gezorgd dat.
0: Ja, welke doelgroepen?
1: Palestijnen natuurlijk en in Israël.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Maar daar hebben ze ook gezorgd dat in het gedeelte in Israël krijg je ineens een Palestijnse nederzetting.
0: Ja.
1: Nou, dus dat betekent je gaat steeds naar de vuurhaard. Dus jij krijgt daar tegenstand, weerstand van de andere doelgroep. Nou, dan heb je niet tijd om daar een half uurtje over te doen om weg te wezen.
0: Nee.
1: Dan moet je zo snel als mogelijk je belager heel hard aanpakken en uitschakelen. En dan wegwezen.
0: Hmm.
1: Nou, dat is dus heel wat anders dan dat je bijvoorbeeld in het Chinese kung fu ook nog de regels en de rangen en standen hebt.
0: Hmm.
1: Want dan heb je respect, je tegenstander begroet je, je gaat eigenlijk het gevecht aan.
0: Ja.
1: En dan stopt het.
0: Ja.
1: Is het straat, is het ook dat de sterkste wint. En de verliezer, ja, die zal misschien of afdruipen of een tijdje nodig hebben om zijn wonden te likken.
0: Ja.
1: Nou, en in heel veel andere martial arts is het eigenlijk hetzelfde als Krav Maga. Is het eigenlijk als kung fu. Alle andere takken van sporten wat je kan opnoemen. Want zo heb je ook in het Russische boksen. Dat is heel wat anders dan de klassieke boksen.
0: Oh.
1: En dan heb
0: waar zit het grote verschil in grote lijnen?
1: De regels die eraan verbonden zijn. Want een boksen, klassiek Engels boksen, waar het ontstaan is, is natuurlijk in een ring. En dat gaat aan regels.
0: Ja.
1: Je mag elkaar wel op de neus slaan. Je mag elkaar op de zijkant van het gezicht slaan. Maar je mag niet op het achterkant van het hoofd slaan. Maar je mag ook geen ellebogen gebruiken.
0: Okay.
1: Nou, dat is dus in Muay Thai of in kickboksen of in kung fu en andere martial arts wel weer toegestaan.
0: Ja, ja.
1: Daar zijn je ellebogen juist je wapens.
0: Hm.
1: Daar zijn je onderarmen de korte zwaarden waar ze vroeger mee vechten.
0: Okay.
1: Want heel veel ledemaathandelingen was vroeger dat meen ze dus een zwaard of een dolk of een degen of een ander trainings- of aanvalswapen in hun handen hadden.
0: Ja.
1: Nou, ineens is de overstap gegaan van we gaan geen oorlog meer voeren. Dus alle wapens moeten ingeleverd worden. Zo kreeg je ook de boeddhisten. Die dan ineens eigenlijk hun kloosters gebruikten als trainingsscholen.
0: Ja.
1: Daar gingen ze natuurlijk met alle andere materialen. En vandaar dus de doorsvlegel werd nunchaks.
0: Ja.
1: De Chinese eetstokjes, dat werden eigenlijk shortsticks. En zo heb je allerlei uitingen vanuit dat stukje.
0: Het waren eigenlijk verborgen wapens.
1: Ja, en verborgen, Tai Chi bijvoorbeeld, verborgen krijgskunstbeoefening, zodat je liet zien dat het mooi en gracieus is. Hè, zoals de kraamvogel en alle andere termen wat wij kennen in het Westen. Maar je weet dan niet iedereen dat dat een bepaalde verdediging is op een aanval en dat jij dan ook weer een aanval kan doen om het meteen te stoppen.
0: Hm.
1: En zo hebben we dat natuurlijk ook in de ninja's gehad. Dat waren eigenlijk weer de soort krijgsheren van de grote bazen. En ook weer een soort huurmoordenaars.
0: Ja, precies. Ja,
1: dus alles had
0: maar dat waren Japanners weer, hè?
1: Ja, correct. Ja, ja. Heb ik ook nog gedaan.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Wat? Hoe bedoel je? Ben je ninja geweest?
1: Nou, ninja geweest, dat klinkt heel groot. Maar ik heb de ninjutsu... Zo is eigenlijk de naam van dat sport. En krijgskunst vanuit Japan naar Nederland kwam. Heb je de mensen die het eerst hebben uitgerold binnen Nederland. Daar heb ik me destijds aangesloten om te proeven van... wat is dat, wat brengt mij dat en hoe lang wil ik dit doen?
0: En wat heeft het je gebracht?
1: Ook weer een bepaalde inzicht van hoe de tak van sport is. Het wordt wel weer een beetje, omdat we kennen de ninja's natuurlijk. Dus als je Bruce Lee hoort, dan weet je, hey, kung fu en wat we hebben gezien van Bruce Lee. Als je dat zou doen met ninja's en ninjutsu, dan denk je, ja, je moet in zo'n pak, zodat je je gezicht niet ziet. Je loopt op speciale schoentjes met allemaal werpsterren en allerlei andere attributen. Ja. En dat ga jij dan doen. En je gooit een rookbommetje op de grond en poef, je bent er niet meer.
0: Ja, precies.
1: Je bent ergens verstopt. Nou,
0: je gaat over daken en
1: precies,
0: zo.
1: Precies. Ja. Dus dat willen mensen beleven als ze dus ninja gaan worden. Bij zo'n vereniging.
0: Oh, dat kan wel.
1: Jazeker, maar dat is meer dat geromantiseerde stukje. Want als jij gaat leren wat dus echt ninjutsu is om een ninja te kunnen zijn, nou dan is al die dingen ben je niet meer bezig.
0: Nee.
1: Dan ben je echt bezig met de filosofie en de trainingen wat een ninja moet kunnen.
0: Waarschijnlijk spijkerhard.
1: Spijkerhard, maar ook weer heel lenig. Heel slim en kundig, want je moet net als met schaken vooruitdenken wat een tegenstander zou kunnen doen of voor handen zou kunnen hebben.
0: Ja, ja.
1: En daar heb jij al van tevoren over nagedacht om die oplossing zo snel als mogelijk te doen. Oh!

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Ook in dit uur nog maar eens even die Kung Fu Fighting van Carl Douglas. Eens even kijken, we gaan nog even door over de ninja's.
2: Moet je als ninja misschien ook heel hoog kunnen springen of zo?
3: Ja, ja en nee. Als jij in een taakstelling staat waar dat heel handig en nodig voor is. Dat kan voor wedstrijden bijvoorbeeld zo zijn. Maar jij gaat niet in het dagelijkse leven nu ergens zo hoog springen om iets te doen.
2: Nee.
3: He, dus dan is 1,5 meter al hoog genoeg.
2: Ja.
3: Als we het hebben over tegenstander. Maar die gasten moesten over muren heen. Die moesten over heggen heen kunnen. Koprolduikend.
2: Oh ja, ja, ja.
3: En al dat soort. Omdat zij natuurlijk een andere taakstelling hadden.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Dus op wedstrijdniveau wordt dat wel gedaan. En dan worden juist een beetje de romantische dingen van de ninja's vanuit het filmdoek tentoongesteld. Is ook heel fijn om dat te kunnen. Maar in het echte sportgedeelte ben jij dus echt bezig om discipline op te doen. Ik moet zeggen dat in die tijd van het beoefenen van de ninjutsu zat ik heel vaak in de hoek. Omdat ik was eigenwijs.
2: Ja, je kwam natuurlijk al met de nodige kennis binnen van de krijgskunst.
3: Ja.
2: En dat werkte je tegen.
3: Ja, correct. Want op een gegeven moment moest ik me ook laten slaan door een meester of een leerling. In dit geval de meester. Mm. En dat weigerde ik.
2: Ja.
3: En dan zei hij ook van, jij gaat nu zien hoe een ninja een stoot kan geven die effectief is. En ik denk, ja joh, ik doe al meerdere takken van sport. Ik ben getraind om jou juist te staken.
2: Ja.
3: Dus in ene was ik, en dat heb ik met heel veel martial arts en vechtsporten gehad. Op het moment dat ik dan met de leraar 1-op-1 moest, was het eigenlijk continu elkaar maar testen.
2: Hmm.
3: Want ik ga niet opzij. En alles wat je me brengt, daar probeer ik een antwoord op te geven.
2: Jij was net zo eigenwijs als Bruce Lee.
3: Juist. Ja. En dan kom je ook weer in dat stukje vanuit Bruce Lee van, ja, in ene moet je toch even je kop laten zakken.
2: Ja.
3: Want je kan namelijk niet ervaren dat wat een tegenstander zou kunnen als je het niet binnenlaat.
2: Ja.
3: Dus ik moest in ene toch door die man,
2: ja,
3: die stoot op mijn borstkas laten binnenkomen.
2: Mm.
3: Ook weer de klap met daar heb je dan zeg maar een oefenzwaard. Om dan met een houten oefenzwaard ook dat te incasseren. En daar hadden we ook bijvoorbeeld ninja sticks. Dat is net als wat ik nu ook heb, hè, een langere stok.
2: Mm.
3: En die zit dan in een foedraal. En dan bij wet mag je over straat lopen met zo'n oefenstok. Maar je moet er een bepaalde tijd over doen om net als een vis foedraal open te maken.
2: Okay.
3: En dat je dan pas je wapenstok eruit haalt. Ja, daar was ik al heel eigenwijs in. Ik ga hem er niet uithalen. Ik sla je met verpakking en al.
2: Ja. Ja, dat kan ook.
3: Dat kan ook. Dus ja, dan zit je alweer van, okay, ga maar weer in de hoek staan.
2: Weer in de hoek.
3: Je moet maar eventjes wachten totdat je dan weer kandidaat bent.
2: Je hebt meer in de hoek gestaan dan
3: Ja.
2: Maar ik vind het wel intrigerend. Je moest dus eigenlijk opnieuw leren incasseren, denk ik dan.
3: Ja.
2: Door de klapjes te krijgen van de meester.
3: Ja.
2: Maar daar had je geen zin meer in. Kwam dat omdat je natuurlijk getraind was in andere takken van sport. Is het dan eigenlijk ook zo dat je ook geen zin meer hebt om te incasseren?
3: Nou, dat niet. Want incasseren, dat heb ik ook altijd juist toegelaten en gedaan door mijn leerlingen naar mij toe.
2: Okay.
3: Want op een moment, want de ego is er niet. Hmm. Mijn ego in de zaal, als ik educatie geef, die is er niet. Die is thuis. Ik kom puur dingen te delen. Want ik wil ook van jou leren. Als ik niet jou, mij bijvoorbeeld een goede raaktik kan laten geven, kan ik jou niet beoordelen of het goed is.
2: Oké.
3: Op het moment dat ik jouw hand voel, een vuist of een palm of wat anders, en ik voel dat, dan kan ik zeggen van, Benno, iets meer naar de buitenkant van de rug van je hand en je bent volledig. Dan heb je hem helemaal goed. Want je gaat altijd naar de 100% proberen naar wat goed is. Dus als Bruce Lee zegt van, we gaan opdrukken met 2 vingers, doe je het niet met 3.
2: Nee.
3: Nou, en zo moet je het eigenlijk een beetje kunnen zien van... Ja. Joh, kan ik jou leren hoe je het best op twee vingers kan opdrukken? En je hebt niet nog een derde vinger of een duim erbij nodig... om die stabiliteit of dat te kunnen doen.
2: Ja.
3: Dan moet ik jou vertellen van waar zijn de drukpunten waar jij je steun hebt... je kracht uit je lichaam kan gebruiken om die oefening te volbrengen.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus het incasseren, ja, dat is oké voor mij. Maar ik heb wel het obstakel gehad voordat je het leert dat je het wil accepteren.
2: Ja.
3: Want eerst ben je te eigenwijs. Oh, als jij wat doet, dan kan ik wat. Als jij wat doet, dan kan ik wat en ik kan er overheen. En dat is dus dat stukje ego wat je eerst een plekje moet geven van... nou, het is niet dat jij mij gaat slaan. Nee, jij gaat mij iets leren.
2: Hmm.
3: Dus je moet het weer omdraaien naar een leermoment. En niet de ego die zegt... ja, maar luister, ik ben getraind om jou te stoppen en te staken.
2: Ja, ja.
3: Daar zit de nuance.

0: in de voorbereiding van dit gesprek had ik zoiets van... Zou het niet meer geïmplementeerd moeten worden in onze samenleving, de zelfverdediging? Ja. We hebben er natuurlijk nu, het is actueel, de dames moeten... moeten zich zeg maar weren tegen allerlei rasidiote mannen.
1: Ja.
0: Maar ja, heb jij het idee dat dat ook gebeurt? Dat dames zich massaal op zelfverdediging gaan? Of, maar ik wil het eigenlijk nog wat breder trekken.
1: Ja.
0: Want zelfverdediging, we hebben het al over. Je kan dus... slagen en stoten en trappen leren. Maar er zit altijd, ik weet het van mijn eigen karate ook nog wel. Mm-hmm. Er zit altijd een filosofie achter.
1: Ja.
0: Die je, en bij judo ook. Hè, dat is altijd, je kan je energie erin kwijt. Maar je leert respect hebben voor je tegenstander.
1: Ja, zodra je best wel wat in je mars hebt en je kan wat. Dat heb je dan zelf al ervaren en getest. Dan ben je ook al aardig wat... tijd verder. Je kan dat ook in een kort moment doen. Maar dan heb je zo'n snelcursus.
0: Hmm.
1: Ben jij capabel om die snelcursus tot je te nemen, dan klopt het verhaal. Anders ben je gewoon jaren bezig om de art. He, dat is ook van waarom bestaat er een rangen- en standensysteem binnen al die martial arts. Je begint met wit, je gaat geel enzovoort.
0: Witte band, zwarte band.
1: En een tussenstukje, dat je hebt het nog niet helemaal, maar je bent lekker bezig.
0: Ja.
1: Dus dan heb je bijvoorbeeld de bruidband met een... slip, hè, een ander kleurtje eraan vast om door te kunnen naar het volgende. Binnen Kung Fu is dat ook dat je krijgt niet de tweede les geleerd voordat je de eerste helemaal begrijpt.
0: Okay.
1: En dan doe je daar ook een proef van bekwaamheid. Dan word je voor erkend en dan mag je naar een volgende stuk. Nou, en zo gaat dat door. Dan heb je eerst natuurlijk alles wat met handen en benen te maken heeft. Later komt er een stokje, een zwaardje, een speertje of een ander trainingsmateriaal bij kijken. En dan ga je meer naar de filosofische kant. Want alles wat met ledematen is, komt eigenlijk uit een wapenvorm.
0: Mm.
1: Nou, en dus ook om antwoord te geven met mensen en dames en heren in het dagelijks leven. Het is niet bij ons een cultureel ding. Vroeger hadden wij zwaardvechten.
0: Ja.
1: Echt met die hele grote medieval zwaarden. Dat was eigenlijk ook een Nederlandse krijgskunst. Dat hebben we in ene verloederd, verloren, weggestopt, niet meer teruggehaald.
0: Nou ja, toen de kanonnen kwamen natuurlijk.
1: Ja, maar
0: en ook, de kogeltjes.
1: Ook andere invloeden. Dat in ene had je dus ook uit andere landen krijgskunsten. Mm. En want net zoals bijvoorbeeld ook uit Indië, de Kris Pusaka. Ja. Dat is natuurlijk ook een niet alleen een traditioneel wapen, maar daar zit heel veel meer aan vast. En dat kwam dus ook naar Nederland toe. Het Chinese wijsleer, dat kwam ook naar Nederland toe. Het Japanse, kijk maar waarom Anton Geesink judo ging gaan doen.
0: Ja.
1: Het werd beïnvloed van andere landen die heel veel op de tafel konden brengen. En wij hebben nooit onze oorsprong volkssport gepakt om dat bij hun te brengen.
0: Hmm.
1: Dus in ene was het er niet meer.
0: Ja.
1: Maar zwaardvechten, echt flink goed zwaardvechten van de riddertijd, dat was een van de Nederlandse grote producten.
0: Okay.
1: En later is het natuurlijk geweest van het boksen. Ja, dat komt nog steeds uit Engeland. En zo hebben dus ook uit Duitsland heel veel krijgskunsten naar binnen gekregen. Dus in ene was het westerse land had eigenlijk van alles uit allerlei andere landen.
0: Ja, ja.
1: En dat gingen we met z'n allen een beetje beoefenen. En tot op de dag van vandaag zijn er zoveel krijgkunsten toegevoegd, ontwikkeld vanuit de oude kennis tot een nieuw jasje. Dat heb je ook met yoga. Je hebt ook power yoga. En je weet ik veel wat voor yoga.
0: Ja, van alles.
1: Gooi het er maar in. Dat heb je dus ook in martial arts.
0: Mm.
1: Maar je hebt natuurlijk wel een aantal pilaren de basis.
0: Ja.
1: Nou, en die dingen, daar zijn zoveel docenten, coaches, trainers mee bezig. Om dat binnen Nederland iedereen die daar voor open staat aan te kunnen leren. Alleen het is nooit genoeg. Want we hebben nog steeds dat we lezen in de media dat mannen, vrouwen, kinderen worden aangevallen en niet,
0: senioren.
1: En niet de achtergrond hebben van die krijgskunst.
0: Ja.
1: Op het moment dat je krijgt te horen van ik ga krijgskunst doen, dan denk je al misschien van joh, dat duurt heel lang.
0: Ja.
1: Maar als ik tegen jou zeg we gaan Krav Maga doen, ey, maar dat is heel lekker snel en dat is vandaag en dat is morgen. Er zit een andere vibe aan vast.
0: Hmm.
1: Dus krijgskunst betekent eigenlijk buiten het kunnen gebruiken van armen, benen en andere lichaamsdelen. Ook wetend wat ga je doen.
0: Hmm.
1: Hoe ga je het doen? Waarom wil je dat doen? Ik geef altijd door. Wat wil ik? Wat kan ik? En wat mag ik?
0: Hmm.
1: Want wil ik jou stoppen in jouw actie? Dan moet ik zorgen dat ik jou stop. En dan ga ik je niet een hersens inslaan met een of andere steen.
0: Nee.
1: Maar dan komt er ook weer bij. Hè, van wat wil ik? Wat mag ik?
0: Ja.
1: Ik mag jou proportioneel tegenhouden.
0: Ja.
1: Dus als jij mij één klap geeft, mag ik er eentje teruggeven. Maar als jij mij één klap geeft die best wel aankomt, mag ik jou op diezelfde snelheid, hardheid een tik teruggeven. Evenredig.
0: Hmm.
1: Ik mag niet in ene zeggen, ik pak hier een stoel en ik geef je een klap op je wang.
0: Oh.
1: Nee. Dan hebben we ook nog de wet.
0: Ja.
1: Want op het moment dat ik de agressor ben en jij geeft mij een tik op mijn wang en ik doe niet wat in de Bijbel staat, ik keer jou mijn andere wang.
0: Ja.
1: Maar ik pak die stoel en ik sla jou hele wang.
0: Het ziekenhuis in.
1: Het ziekenhuis in. Ja. Dan zeggen ze in ene van, ah, dit is de dader.
0: Ja, ja.
1: Dus in alles wat je doet, zitten natuurlijk oorzaak, gevolg
0: ja.
1: en de consequenties aan vast. Ja.

0: Fred van den Broek vertelt verder over de consequenties van geweld.
1: Dus ik heb dat ook met mensen die steekincidenten uitvoeren. En die pakken een mes, die hebben een mes op hun lichaam al. En ze schromen hem niet om in te zetten. En dat gaat altijd eigenlijk als een beetje het reptiele brein. Het is niet zoals met schermen of met een degen vechten van ik maak mijn aanval op deze manier. Nee, het is van ik doe maar wat en alles wat ik raak is cruciaal.
2: Ja.
1: Of ze prikken op zo'n goede manier. He, dat hebben wij in de beveiliging. Ze weten precies dat ze onder je vest moeten prikken of boven je vest.
2: Ja, ja, ja.
1: Want de rest is beschermd. Ja. Dat heb je ook bij de politie en al dat soort zaken. Dus daarin zitten allemaal gradaties. Maar dat filosofie wat je in de krijgskunst hebt, ja, dat zorgt ervoor dat je een hele goede navigatie hebt. Hmm. Om niet over al die grenzen heen te gaan.
2: Ja, ja.
1: En bij jezelf te blijven. Ik ben ook vroeger goed gepest. Ik heb heel veel klappen en trappen mogen incasseren totdat ik een keuze maakte. Dit ga ik niet meer toestaan. Nou, dan was het voor mij in één heel makkelijk, omdat ik ging ook doorschieten zoals Bruce Lee in de krijgskunst. Maar alles wat je dus op die manier ten onrechte gaat inzetten, werkt tegen je.
2: Oh. Uiteindelijk zat jij op het politiebureau.
1: Ja, je bent te sterk. Ik heb in mijn tijd, en ik had geen keuze daarin, een aantal mensen toch invaliditeit bezorgd.
2: Zo.
1: Omdat ze mij aanvalden met een 2W3'tje en een kermisdolk in een steeg. In het uitgaansleven, kromme elleboogsteeg bij de stalker.
2: Ja.
1: En daar ging ik.
2: Dat was hier in Haarlem.
1: Ja, ik ging naar buiten toe. Ik was klaar met het drinken en gezelligheid. Hij ging dicht. Ik loop naar buiten en er staan drie jonge mannen. En die wilden mijn geld. In die tijd had je nog geen mobiele telefoon.
2: Nee,
1: in die tijd had je nog niet dat je allerlei hulplijnen of weet ik veel wat. Of camera's in de stad. En die stonden met een 2x3 in de kermisdolk.
2: 2x3, wat is dat?
1: Dat is een hout balkje, paaltje. En dat is dan 2 centimeter bij 3 centimeter.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Dus de afmeting.
2: Ja.
1: En die wilde mijn geld.
2: Hmm.
1: En dat liet ik niet toe.
2: Ze hadden de verkeerde voor zich.
1: In dit geval ja. En dat ben ik wel vaker geweest in mijn leven. Omdat je ziet het niet aan mij af. Maar je kan wat.
2: Ja.
1: En dan komt puntje bij paaltje. Wat ga je doen? Dus ik heb de jongens verteld van je krijgt niet meer geld. Laat mij gewoon gaan. Want ik ga mezelf verdedigen. Want ik zag natuurlijk al wat ze in hun handen hadden.
2: Ja.
1: Ik heb ook gezegd dat ik getraind ben. Dat was ook verplicht. Met kung fu had ik ook een kung fu pas. Waarin staat dat je getraind bent. Zodat je dat kon laten zien. Van jongens, doe het niet. Dit is mijn bewijs dat ik kan wat. En ik moet volgens de erecode van.
2: Ja.
1: Moet ik dit laten zien en handelen. Dus nu was het verbaal.
2: Maar het was donker in die steeg.
1: Ja, ook dat. En
2: misschien konden ze niet lezen. Want je bent natuurlijk erg dom als je met z'n drieën één man aan.
1: Ik had dat pasje dus niet bij me.
2: Oh.
1: Om het te laten zien. Want ik ben gewoon in mijn vrije tijd.
2: Ja.
1: Ik was lekker aan het dansen. En met mijn vrienden. En die gingen al eerder weg. En ik bleef nog even hangen. En ik ging daarna weg. En ik word geconfronteerd door drie jongens.
2: Ja.
1: En uiteindelijk wilden ze toch zaken doen. Door mij te beroven. Waardoor ik in een schermutseling kwam. Een beetje duwen trekken. Want ik wil gewoon door die steeg naar buiten toe.
2: Ja.
1: Om naar huis te gaan. Uiteindelijk werd ik zo tegengehouden. Toen heb ik gezegd, nu ga ik mezelf verdedigen. Toen stak een van de jonge mannen de dolk in mijn hoofd. De andere die gaf nog een klap met een 2x3'tje eroverheen. Op dat moment ben je eigenlijk een beetje verdoofd.
2: Ja.
1: Dus je adrenaline gaat omhoog. Ik voel op mijn hoofd met mijn hand. En ik heb ineens een bloedende hand, want het mes dat is daarin gestoken. Die andere gaf die klap, dus ik was een beetje gedesoriënteerd. Uit dat stuk ben ik gaan handelen om ze van me af te houden, om een vluchtweg te creëren. En daar was heel onfortuinlijk dat, ja, ik was wat handiger, hun minder. En daarvoor kwamen ze te val.
2: Hmm.
1: Maar wel aangestuurd door mijn persoon.
2: Ja, ja, ja.
1: Waardoor hun toch letsel hebben opgelopen wat niet meer te herstellen was.
2: Hmm. Maar goed, dat was hun bedrijfsrisico, zullen we maar zeggen.
1: Correct, correct. Zo is dat ook door de rechter uitgesproken.
2: Oh, goed zo.
1: Ja.
2: Reageerde je eigenlijk vanuit een reflex? Was het instinctief vanuit je? Je had natuurlijk al enorme achtergrond.
1: Ja.
2: Jarenlang getraind.
1: Ja.
2: Maar goed, de grenzen waren absoluut bereikt. Het was jij of zij.
1: Correct. En ik was op dat moment al gestoken in mijn hoofd.
2: Ja.
1: Later dat ik...
2: Zat dat mes er nog in?
1: Dat zat er eventjes erin. Maar het handvat ervan was zwaarder dan het lemet, waardoor okay. het eruit viel. Want het is mijn geluk geweest. Want
2: oh ja?
1: Ik moest naar het ziekenhuis voor hechtingen.
2: Ja.
1: Was hij net 1,5 millimeter verder. Dan was hij door mijn schedel heen gegaan, waardoor de lucht bij de hersens zou komen.
2: Ja.
1: En ik zou doodgaan op dat moment.
2: Ja.
1: Dus dat is voorkomen. Ja. Dus blij dat hij niet met die 2x3, die houten balk op de handvat van het dolk sloeg.
2: Ja.
1: Want dan was het er gewoon dwars doorheen en dan had ik hier niet gezeten.
2: Want zo dik is onze schedel eigenlijk helemaal niet. Hij beschermt de hersenen wel, maar...
1: Ja, kijk.
2: Maar het is
1: gelukkig aan de zijkant.
2: Ja.
1: Half in de ronding, want daar is de schedel sterk, zou het bovenin zijn bij de fontanel. Daar hebben we natuurlijk de breedlijn, want dat is heel, heel dun.
2: Ja, ja.
1: Dus ik zat precies op het goede gedeelte waar ze hem hebben neergezet. Met de fysieke kracht wat de persoon deed, was het niet dat het echt helemaal erdoor gepenetreerd is. Want dan was het echt gewoon in één keer over. Dat is ook hun geluk, want anders waren ze bezig met moord.
2: Ja,

0: Zo heftig zeg, wat Fred net allemaal vertelde. In dit laatste gesprek gaat hij verder in op de verantwoording van het geweld wat hem was aangedaan.
1: En in dit geval ja, kon ik daaruit wel weer waarborgen, ook naar de rechter toe en naar de ouders van die jongens. Want ze zijn invalide, ze lopen niet meer.
2: Alle drie niet?
1: Twee niet en een derde slachtoffer in mijn leven die is in een later stadium gekomen.
2: Oké.
1: Ja, ja, ja, maar toen had ik ook geen keuze. Ik kon niet weg uit de situatie. Ik heb meerdere malen ook aan omstanders uitgelegd. Doe dit niet. Ik ga nu in actie. Ik moet mijn lijfbehoud verdedigen.
2: Ja.
1: Voor lijfbehoud. Dus dat is ook het verschil wat ik geef in mijn trainingen. Of je doet zelfbescherming.
2: Hmm.
1: Of je doet zelfverdediging.
2: Ja.
1: Zelfbescherming kan je nog voorkomen. Kan je weg uit de situatie. Is er geen andere mogelijkheid. En je moet voor lijfbehoud optreden. Dan doe je het nog steeds. Naarmate van de kennis die je hebt. Het op een meest humane, vriendelijke manier zonder je persoonlijke agressie.
2: Ja, ja, ja, ja. Het is wel mooi, die nuance, hè? Van zelfbescherming, zelfverdediging.
1: Dank je, Bruce Lee.
2: Ja.
1: Ja, want het is heel makkelijk, het is zo dun, ja, om toch te denken van, wat denk jij nou? Ga jij wat bij mij doen?
2: Ja. Maar zo was hij wel in zijn films, als we even terug mogen gaan naar, ja, naar Bruce.
1: Ja.
2: Ik bedoel, dat was natuurlijk ook het verhaal.
1: Juist.
2: Maar, sorry. Maar ik kan me nog herinneren dat hij minimaal toch altijd wel een mannetje of 10 voor zich had staan. En dan had hij 2 minuten voor nodig. En,
1: ja,
2: en dan was de crew van de film helemaal weer in paniek. Want dat had 15 minuten moeten duren. Maar
1: ook dat.
2: Hoe zou dat eigenlijk, dat zat ik me net ook nog af te vragen. Hoe zou dat nou zijn om tegen Bruce Lee te moeten vechten? Ja, in een film is het denk ik een, je hebt het nauwelijks in de gaten, denk ik.
1: Mm-hmm.
2: Maar in een film is het natuurlijk een hoe noemen ze dat? Een vechtchoreografie.
1: Ja, ja. En kijk, in de films, hij deed in zijn eigen achtertuin thuis, met vrienden, familie en met acteurs deed hij trainen en dat nam hij altijd op om zo zijn filmchoreografie te ontwikkelen.
2: Oké. Okay.
1: Uiteindelijk is ook bijvoorbeeld Kareem, zo'n basketbalspeler van 2 meter nog wat.
2: Ja.
1: Daar had Bruce Lee zelf altijd moeite om, omdat hij natuurlijk een hele lange rijkwijde had met armen en benen, om dicht bij hem te kunnen komen.
2: Ja.
1: In een van zijn films heeft hij dus diezelfde persoon ook laten vechten, om maar te laten zien dat het best wel een moeilijkheidsgraadje was, maar wel weer te doen. En zo is hij natuurlijk ook met Chuck Norris bezig geweest.
2: Oh ja, en ook zo'n mannetje. Ja.
1: En dat was dus ook van, in ene moesten zij tegen de meester opnemen.
2: Ja.
1: Dus het was niet meer de achtertuin. Het was niet meer de sportomgeving. Nee, het was nu in een setting. En ieder moest zijn ding doen. En dan moest je ook echt je best gaan doen.
2: Ja.
1: Want Bruce nam geen genoegen dat je het een beetje met de Franse slag,
2: nee,
1: een tikje of een schoppie gaf. Want dan kon hij niet reageren volgens zijn eigen,
2: ja,
1: protocol.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En dus ook die intentie die erin zit. Hè, want daarvoor was het ook altijd, als je terugkijkt naar hem pratend of in de film, de ogen die waren al tekenend. Die waren al heel scherp. Die waren het al aan het vertolken. En zijn lichaamstaal, hoe die deed. Vandaar ook die kreten die eraan vastgekoppeld,
2: oh ja,
1: zijn.
2: Gillen, hè?
1: Dat is een soort kiai. Hè? Dus dat was dus ook waarvoor we weten, hey, dat is Bruce Lee. Wanneer hij zo'n trap gaf met zo'n kreet, deed hij ook nog eventjes zo op zijn neus van zo. Dat heb ik even goed gedaan.
2: Maar dat was die kreten is toch vaak ook een uitademing waar dan een geluid aan meegegeven wordt?
1: Ja, daar zit een krachtuiting aan vast.
2: Ja, want precies.
1: Op het moment dat hij zijn vingervlugge snelheid, wat niet voor de film te pakken was, of geluid technisch goed op te nemen, ja, dat moest hij echt laten zien van hoe werkt dat dan? En dat betekent het begint vanuit je tenen. Dan gaat het door je lichaam resonerend naar middel van je mond, je stem, je trilling, je frequentie. En dan komt het in een krachtige vorm eruit.
2: Ja, ja.
1: Dus hij stuurt kracht, energie, frequentie en verbazing Want als jij voor hem zou staan en hij zou in een... zo'n uithaal doen met zo'n kreet erbij. Nou, buiten de tik die jij krijgt, hebben je ogen ook een soort... met je oren iets gehoord van, wat is dit?
2: Maar dat was het laatste wat je hoorde.
1: Precies, je was al geraakt, je was al flabbergasted... Yeah. En je lag al bij te komen.
2: Ja.
1: Maar het was alles in één.
2: Ja.
1: De energie.
2: Ja, mooi.
1: Heel mooi.
2: Ja, ja. Dankjewel voor dit gesprek, Fred.
1: Bij deze.
3: Tot zover Fred van den Broek over Bruce Lee... en zijn eigen heftige ervaringen. Dit gesprek is als podcast te beluisteren op het website www.ingesprekmet.info. Ik ben Benno Veugen, dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.